Window closed, AC blows, nipples froze. Are you cold?

0: Sexy Radio.
1: Listen, everywhere I go.
2: Download our free

0: podcast.
1: More hip hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
2: On to the next.
3: Stay tuned for the biggest stars.
4: I'm on.
5: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 3 a.m. Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: All to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 4 a.m. Galaxy Radio.

0: Check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
4: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 5 a.m.
1: Galaxy Radio.

0: R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 6 a.m.
1: Dit is het Galaxy News. Gisteravond reden ongeveer 40 trekkers met boeren door Amersfoort. Ze legden hooibalen neer bij gebouwen van Friesland Campina, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de Rabobank. Op de trekkers wapperden omgekeerde Nederlandse vlaggen. Tegelijk kwamen in Barneveld honderden boeren bijeen bij het gemeentehuis om de zorgen over de stikstofplannen te uiten. De Amerikaans gezant Jared Kushner, schoonzoon van president Donald Trump, verwacht binnen een maand vooruitgang te boeken bij het ontwapenen van Hamas. Na overleg met premier Benjamin Netanyahu zei hij in Tel Aviv dat het vullen van Hamas-tunnels in Gaza tussen de 30 en 90 dagen zal duren. Gaza kan pas worden herbouwd als Hamas zijn wapens heeft ingeleverd. Uit een onderzoek van Reuters en Ipsos blijkt dat de populariteit van de Amerikaanse president Donald Trump is gedaald naar het laagste niveau van zijn huidige ambtstermijn. De meerderheid van de Amerikanen geeft aan ontevreden te zijn over het functioneren van Trump als president. En operationeel directeur Kevin Amour is door de FIFA ontslagen nadat hij kritiek uitte op de voorzitter Gianni Infantino's plan om een deel van het WK aan investeerders te verkopen. Amour stelde dat de FIFA-medewerkers hiermee waren misleid. De FIFA bevestigt dat de samenwerking op 17 augustus werd beëindigd na 2 jaar dienstverband. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er veel bewolking. Er valt in een groot deel van het land regen. De neerslag verhelpt de heersende droogte niet, maar verlicht het wel. Plaatselijk valt meer dan 10 mm. De temperatuur komt uit op zo'n 19 tot 22 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
2: The city clocked in. Yeah.
3: In your car on the app.
4: The city clocked in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio. Hey,
6: wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Adamtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Adam Works. Work with a view.
7: Galaxy Radio.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 7 a.m.
1: Dit is het Galaxy Nieuws. Gisteravond reden ongeveer 40 trekkers met boeren door Amersfoort. Ze legden hooibalen neer bij gebouwen van Friesland Campina, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de Rabobank. Op de trekkers wapperden omgekeerde Nederlandse vlaggen. Tegelijk kwamen in Barneveld honderden boeren bijeen bij het gemeentehuis om de zorgen over de stikstofplannen te uiten. De Amerikaans gezant Jared Kushner, schoonzoon van president Donald Trump, verwacht binnen een maand vooruitgang te boeken bij het ontwapenen van Hamas. Na overleg met premier Benjamin Netanyahu zei hij in Tel Aviv dat het vullen van Hamas-tunnels in Gaza tussen de 30 en 90 dagen zal duren. Gaza kan pas worden herbouwd als Hamas zijn wapens heeft ingeleverd. Uit een onderzoek van Reuters en Ipsos blijkt dat de populariteit van de Amerikaanse president Donald Trump is gedaald naar het laagste niveau van zijn huidige ambtstermijn. De meerderheid van de Amerikanen geeft aan ontevreden te zijn over het functioneren van Trump als president. En operationeel directeur Kevin Lamour is door de FIFA ontslagen nadat hij kritiek uitte op de voorzitter Gianni Infantino's plan om een deel van het WK aan investeerders te verkopen. Lamour stelde dat de FIFA-medewerkers hiermee waren misleid. De FIFA bevestigt dat de samenwerking op 17 augustus werd beëindigd na 2 jaar dienstverband. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er veel bewolking. Er valt in een groot deel van het land regen. De neerslag verhelpt de heersende droogte niet. Maar verlicht het wel. Plaatselijk valt meer dan 10 mm. De temperatuur komt uit op zo'n 19 tot 22 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
2: Let's go!
3: Another hour of hip-hop. Stay tapped in. Right here.
4: Cause I said so.
5: This is Galaxy Radio.
6: Galaxy Radio.

0: to Bobby Man. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Latino gang. La la la.
1: Check it, check it. Check out the
2: music.
3: Next.
4: More hip hop, R&B, Afro and dance hall is coming up in a few minutes.
5: Here on Galaxy Radio.
6: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
7: Ahoy!
6: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 8 a.m.
1: Dit is het Galaxy News. Bij een schietpartij op een middelbare school in Zamboanga in het zuiden van de Filipijnen vielen vandaag 2 doden. Beide slachtoffers waren scholieren, waarvan 1 de dader zelf was, die zichzelf om het leven bracht. Het was de 2e schoolschietpartij in bijna 2 maanden tijd in de Filipijnen. Een bouwproject voor grensbewaking in de Big Bend National Park in Texas ligt stil na kritiek van zowel de Democraten als Republikeinen. Het park staat bekend om zijn grote biodiversiteit. Een 9 meter hoge muur werd eerder al geschrapt, maar plannen voor een nieuwe weg, verlichting en barrières bleven overeind. Gisteravond reden ongeveer 40 trekkers met boeren door Amersfoort. Ze legden hooibalen neer bij gebouwen van Friesland Campina, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de Rabobank. Op de trekkers wapperden omgekeerde Nederlandse vlaggen. Tegelijk kwamen in Barneveld honderden boeren bijeen bij het gemeentehuis om de zorgen over de stikstofplannen te uiten. De Amerikaans gezant Jared Kushner, schoonzoon van president Donald Trump, verwacht binnen een maand vooruitgang te boeken bij het ontwapenen van Hamas. Na overleg met premier Benjamin Netanyahu zei hij in Tel Aviv dat het vullen van Hamas-tunnels in Gaza tussen de 30 en 90 dagen zal duren. Gaza kan pas worden herbouwd als Hamas zijn wapens heeft ingeleverd. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er veel bewolking. Er valt in een groot deel van het land regen. De neerslag verhelpt de heersende droogte niet, maar verlicht het wel. Plaatselijk valt meer dan 10 mm. De temperatuur komt uit op zo'n 19 tot 22 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
2: The city clock in.
3: In your car on the app.
4: The city clock in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout. Het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad. Skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
5: Galaxy Radio.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 9 AM.
1: Dit is het Galaxy News. ABN AMRO stelt in een analyse dat de Nederlandse overheid meer moet betalen voor innovatieve medicijnen. Het strenge vergoedingsbeleid leidt tot medicijntekort en vertraagt de toegang voor patiënten. De bank verwacht dat de Nederlandse geneesmiddelenuitgaven de komende 2 jaar kunnen verdubbelen door nieuwe, dure medicijnen. Nederland raakt achterop bij China en de Verenigde Staten. Rusland heeft het Verenigd Koninkrijk gewaarschuwd dat het gebruik van Britse drones door Oekraïne voor aanval op Russisch grondgebied gevolgen zal hebben. Volgens de Sunday Times zet het Oekraïnse leger drones in die zijn geproduceerd door 2 Britse bedrijven. Rusland stelt dat Londen hiermee bewust kiest voor escalatie. Bij een schietpartij op een middelbare school in Zamboanga in het zuiden van de Filipijnen vielen vandaag 2 doden. Beide slachtoffers waren scholieren, waarvan 1 de dader zelf was, die zichzelf om het leven bracht. Het was de 2e schoolschietpartij in bijna 2 maanden tijd in de Filipijnen. Een bouwproject voor grensbewaking in de Big Bend National Park in Texas ligt stil na kritiek van zowel de Democraten als Republikeinen. Het park staat bekend om zijn grote biodiversiteit. Een 9 meter hoge muur werd eerder al geschrapt, maar plannen voor een nieuwe weg, verlichting en barrières bleven overeind. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er veel bewolking. Er valt in een groot deel van het land regen. De neerslag verhelpt de heersende droogte niet, maar verlicht het wel. Plaatselijk valt meer dan 10 mm. De temperatuur komt uit op zo'n 19 tot 22 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
2: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
3: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture. Galaxy Radio, we're outside for the summer.

derde fles Moët. Ik takkie geen eens meer, nee. Blijf alleen naar die kondieken. Zeg maar waarom een treintje bestellen als eind van de avond die flessen dan toch vliegen. In mijn zak zit een bom, de vraag is waarom.

0: Thanks.
1: All right, it's a wrap.
2: The Marathon crew left the building.
1: Goodbye. See you later.
2: Back tomorrow from 6 a.m. So tune in at Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 10 a.m. Dit is het Galaxy News. Circuit Zandvoort neemt na dit seizoen afscheid van de Formule 1 ruim 40 jaar na het eerdere vertrek in 1985. Van de nu 330 vergunde dagen per jaar zijn er standaard 300 gevuld. Enkel eind december tot begin februari resteren dus gaten. Zandvoort behoudt ook 3 jaar lang de hoogste FIA-klassificatie, waardoor het geschikt blijft voor Formule 1-racers. ABN AMRO stelt in een analyse dat de Nederlandse overheid meer moet betalen voor innovatieve medicijnen. Het strenge vergoedingsbeleid leidt tot medicijntekort en vertraagt de toegang voor patiënten. De bank verwacht dat de Nederlandse geneesmiddelenuitgaven de komende 2 jaar kunnen verdubbelen door nieuwe, dure medicijnen. Nederland raakt achterop bij China en de Verenigde Staten. Rusland heeft het Verenigd Koninkrijk gewaarschuwd dat het gebruik van Britse drones door Oekraïne voor aanvallen op Russisch grondgebied gevolgen zal hebben. Volgens de Sunday Times zet het Oekraïnse leger drones in die zijn geproduceerd door 2 Britse bedrijven. Rusland stelt dat Londen hiermee bewust kiest voor escalatie. Bij een schietpartij op een middelbare school in Zamboanga in het zuiden van de Filipijnen vielen vandaag 2 doden. Beide slachtoffers waren scholieren, waarvan 1 de dader zelf was, die zichzelf om het leven bracht. Het was de 2e schoolschietpartij in bijna 2 maanden tijd in de Filipijnen. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er veel bewolking. Er valt in een groot deel van het land regen. De neerslag verhelpt de heersende droogte niet, maar verlicht het wel. Plaatselijk valt meer dan 10 mm. De temperatuur komt uit op zo'n 19 tot 22 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
2: Let's go!
3: Another hour of hip-hop. Stay tapped in. Right here.
4: Cause I said so.
5: This is Galaxy Radio.
6: Hey, wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Adamtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
7: Galaxy Radio.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app. And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, Afro, and dancehall bangers. And here is Wes.
1: Goedemorgen, inmiddels dinsdag, tweede dag van jouw werkweek. En ik weet niet hoe het met jou zit, maar zo'n dinsdag is voor mij altijd een beetje doorbikkelen. Ik heb vandaag zo'n dag, dat ken je waarschijnlijk wel, Murphy's Law. Alles wat mis kan gaan, gaat mis. Nou ja, we gaan positief beginnen in ieder geval.
0: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in de free radio app.
1: Goed nieuws, zometeen.

0: voel ik mij wel zo'n different species. Dat ken je wel. Ik voel me soms anders dan de rest. En dat komt eigenlijk door vandaag. Want ik heb zo'n dag waarop alles misgaat. Murphy's Law noemen ze dat, weet je wel. Hetgeen wat mis kan gaan, dat gaat mis. Het begon vanmorgen al. Wekker gemist. Uiteindelijk gelukkig op tijd naar de studio kunnen gaan. Maar onderweg naar de studio moest ik eerst eventjes... Ik woon namelijk midden in het centrum. Mijn afval zakken naar beneden brengen. Ik woon namelijk 1 hoog. Wat gebeurt er onderweg de trap naar beneden? Scheurt die zak doormidden. Ik heb dus vanmorgen een half uur lang alle afval op staan ruimen uit het trapgat van mijn huis. Ja, dan weet je in ieder geval wel hoe het een beetje begint. Maar ik ga het vandaag positief houden. Zometeen ga ik tracks voor je draaien waar je u tegen zegt. En ik heb er 1 klaarstaan. Dat is deze uit 2005. Excuse me, miss komt eraan. Chris Brown.
1: We are Galaxy Radio.
2: I do it for the streets.
3: That's right.
1: Where all the biggest stars come to play.
4: Major move.

0: Hij brak door in 2018 toen Travis Scott hem op Astroworld zette. En toen wisten mensen niet eens wie die man eigenlijk was. Had een leuke stem, maar ja, geen idee wie deze man was. Daarna ging het wel keihard voor hem en nu hoorde je hem dus met Secondhand, Dance Oliver hier bij Galaxy Radio. Zometeen een track die, naast dat hij leuk is, leuke throwback, ook echt een heel mooi en emotioneel nummer is. Je hoort zometeen welke dat is, na Bad Bunny.
1: Bikinis, sunglasses, ice cold drink. We got dance, summertime vibes. And nothing but good vibes on Galaxy Radio.

0: Where'd You Go? I Miss You So. Fort Minor hoorde je bij Galaxy Radio. Een side project van Linkin Park. Oftewel, de MC van Linkin Park. Die soort hip-hop side project begon. Genaamd dus Fort Minor. En gebruikte vooral Fort Minor om veel meer te kunnen rappen. Dan hij eigenlijk in Linkin Park kon. En hij kon dus zijn hip-hop kant aan die kant kwijt. Er kwam een album uit in 2005. Genaamd Rising Tide. En daar kwam dus Where'd You Go ook op voor. En daar was Jay-Z executive producer van. Er stonden gasten zoals Common, John Legend, Lupe Fiasco. Een hele hoop artiesten. Maar daarna was het meteen snel klaar met Fort Minor. En de reden was eigenlijk gewoon omdat hij zich gewoon... Ja, Mike wilde zich gewoon focussen op zijn eigen project. Zijn eigen project, namelijk Linkin Park. En dat gaf natuurlijk wel veel meer succes dan deze. Maar ook dit nummer gaf heel veel succes aan hem. Het is een grote hit geweest. En nog steeds dus, je hoorde mij, Galaxy Radio. Where'd You Go? I Miss You So. Ja, wat heb ik nog meer voor je klaarstaan? Nou, ik ga het je vertellen. Zometeen mag jij radio DJ spelen. Dat is leuk, toch? Mag je eigen nummers bepalen. Na deze, die is lekker. Pile.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.

House. Pusha T hoorde je daarvoor, die Pilay, het nummer wat je bijna overal hoort. Iedere DJ die draait hem wel. En zeg je nou, dat is mijn lievelingsnummer. Heb jij geluk gehad, heb hem alvast gedraaid. Zeg je, ik wil mijn lievelingsnummer zo meteen horen. Dan geef ik jou straks de teugels. Jij mag straks even radio-DJ zijn. Hoe je dat doet, dat doe je zo.

0: De man die ooit begon als producer, daarna rapper werd en daarna wereldberoemd werd. Preacher Man hoorde je Kanye West. Hey, zometeen is het jouw taak dus om even radio DJ te zijn. En dat is leuk, dat kan ik je vertellen. Dat is een leuke baan. Jij mag straks jouw favoriete track insturen en dan gaan we jouw track straks draaien hier op Galaxy Radio. Jouw favoriete working track, je vakantietrack, het mag alles zijn. Ik hoor het heel graag van je. Tot zo.
1: Ladies and gentlemen.
2: Say my name, man.
3: We are Galaxy Radio.
4: Turn this up.
3: Listen anywhere on our free radio app.
5: Or online at galaxy.radio.

0: Check out the
1: music.
2: Next. More hip hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
3: Here on Galaxy Radio.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 11 a.m.
1: Dit is het Galaxy Nieuws. Waterschap Brabantse Delta doet aangifte nadat toezichthouders persoonlijk werden bedreigd. De controleurs houden extra controles in Brabant vanwege droogteregels, waarbij ook drones worden ingezet. Nadat Omroep Brabant namen van de controleurs publiceerde, volgden de bedreigingen. Dijkgraaf Joris Bengevoort noemt de situatie heftig en steunt zijn medewerkers volledig. Bij een brand in een zorginstelling aan de Zutphense straatweg in het Gelderse Dieren kwam veel rook vrij. De brand ontstaan in een magnetron op de eerste verdieping was snel geblust. 5 mensen werden nagekeken naar rookinademing, maar niemand had extra zorg nodig. Bewoners van de eerste verdieping werden naar het restaurant op de begaande grond gebracht. Circuit Zandvoort neemt na dit seizoen afscheid van de Formule 1 ruim 40 jaar naar het eerdere vertrek in 1985. Van de nu 330 vergunde dagen per jaar zijn er standaard 300 gevuld. Enkel eind december tot begin februari resteren dus gaten. Zandvoort behoudt ook 3 jaar lang de hoogste FIA-klassificatie, waardoor het geschikt blijft voor Formule 1-racers. ABN AMRO stelt in een analyse dat de Nederlandse overheid meer moet betalen voor innovatieve medicijnen. Het strenge vergoedingsbeleid leidt tot medicijntekort en vertraagt de toegang voor patiënten. De bank verwacht dat de Nederlandse geneesmiddelenuitgaven de komende 2 jaar kunnen verdubbelen door nieuwe, dure medicijnen. Nederland raakt achterop bij China en de Verenigde Staten. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er veel bewolking. Er valt in een groot deel van het land regen. De neerslag verhelpt de heersende droogte niet, maar verlicht het wel. Plaatselijk valt meer dan 10 mm. De temperatuur komt uit op zo'n 19 tot 22 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
2: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
3: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
4: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
3: Galaxy Radio.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app. And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, Afro, and dancehall bangers. And here is Wes.
1: Eerder draaiden we Preacher Man en de gebeden zijn verhoord, want zometeen gaan we jouw favoriete track draaien. En hij is al binnen, ik heb al een keuze gemaakt. Een track met de meest gekke sample die je maar kan verzinnen. Je hoort zometeen welke dat is. Is nog een hele populaire track, namelijk populair.
0: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.
1: Ida.

Dior bij Galaxy Radio. Eerder gaf ik jou de optie om jouw favoriete track in te sturen. En daarmee geef ik jou eigenlijk de kans om even radio DJ te zijn. En ik kan je vertellen, dat is een leuke baan. Let me see you. What's the one track that gets you through your workday? Kijk, en ik begrijp heel goed, dat is moeilijk op afstand, maar een radio-dj zijn is wel echt leuk. Je kan lekker je eigen nummers draaien, je lievelingsmuziek, maar ook de muziek die jij leuk vindt. En daarom geef ik jou nu de optie om dat even te ervaren, zou ik zeggen. Ik kreeg meerdere tracks binnen, maar één in het meest opvallende. Een track waarvan ik altijd bang ben dat mijn speakers het gaan begeven. En daarom zou ik je waarschuwen, zet ze wel iets harder, maar pas een beetje op. Maar hij is wel lekker hoor. Hij komt eraan. Lil Wayne, Amelie hier bij Galaxy Radio. Hey, this is Galaxy.

ik wil je graag even bedanken. Eerder gaf ik jou de kans om even radio DJ te zijn. En dat is heerlijk. Kan ik even pauze nemen? Ik gaf namelijk de kans om via 085-029-4x2 jouw track in te sturen. Jouw lievelingstrack. En eerder draaien we dus Amelie, Lil Wayne. En ik heb daar nog een heel leuk feitje over. Namelijk het ontstaan van Amelie. En dat begon al in de jaren 90. Let op. Uit de jaren 90.

0: Dit blijft zo bizar. Ja, Millie dus. Een track die uit 1992 komt. Is origineel dus I Left My Wallet in El Segundo. Die ze hebben omgetoverd tot Amelie. Een track waarin Lil Wayne in ieder geval in de clip gewoon onderweg is naar een andere clipshoot. En daar van de clip maakte. Bizar ook nog. Hoorde je dus hier bij Galaxy Radio. Zometeen Shackles komt eraan.
1: We are Galaxy.
2: Back to the hip-hop.
1: You already know. Galaxy.

0: Ik zit er gewoon weer heerlijk in vandaag. En ik begon mijn dag eigenlijk wat minder met zo'n Murphy's Law, weet je wel, waarin alles wat mis kan gaan, ook misgaat. Maar ik ben daar wel gelukkig een klein beetje uit. Al moet ik wel zeggen, ik maak me wel een klein beetje zorgen over dit weekend. Want ik ga naar een van de grootste festivals van Nederland. En daar ga ik in een tentje liggen. En dat doe ik normaal nooit. En de weersvoorspellingen zien er niet echt rooskleurig uit. Dus mocht jij nog kampeertips hebben, dan hoor ik het heel graag van je. Stuur ze door, zou ik zeggen. En wie weet heb ik er iets aan. Eerst nog heel toepasselijk, Raindance.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.

0: You Got Me, daarvoor die Rain Dance. Wat toepasselijk is voor mijn situatie. Ik ga namelijk dit weekend naar een festival. En ik ga daar kamperen. Alleen zien de weersvoorspellingen er niet echt rooskleurig uit. En ik vroeg aan jou een aantal tips. Zo stuurde Sanne naar mij. Altijd een paar vuilniszakken meenemen. Voor over je kleding. Voor over je vieze schoenen. Of iets voor over je tas wanneer het gaat regenen. Goeie tip, dankjewel. Jeroen stuurt mij. Plaats je tent niet aan de rand van het terrein. Want wij dachten lekker rustig. Alleen het bleek 's nachts de looproute te zijn naar de wc toe. Elin uit Rotterdam stuurde mij. Neem een extra paar droge sokken mee. En raak ze de hele dag niet aan. Want niks lekkerder dan na een natte dag droge sokken aantrekken. Rick stuurt mij. Mijn kampeertip, zegt hij. Gewoon niet gaan kamperen. Lekker een hotel pakken. Ja, Rick. Daar heb ik helemaal niks aan natuurlijk. Maar goed. Hey. Toch bedankt voor je tips. Hey, zometeen gaan we de lunchbreak mix voor jou draaien. Staat Sydney Cracker voor je klaar om jouw lunchpauze leuker te maken. Voor het zover is, heb ik nog een paar tracks voor je klaarstaan. Deze is lekker. Dre komt eraan. Which One? Met Central Cee samen na. Hit me up hier bij Galaxy Radio.
1: Yo.
2: Hey.
1: This little baby.
2: Call me JT.
1: Hey. Man, it's the boy, man. Big Money Blitz.
3: We are Galaxy Radio.
1: Tap in.
3: This is where the biggest stars come to play.

0: All the girls that's here for the truth, come put both hands on the DJ booth. Hoorde je hier Central C en Drake, Which One. Lekkere track, heerlijke track is dat. Goed om af te sluiten ook, lekker met een banger. In ieder geval afsluiten, dat gaat niet gebeuren. Want zometeen komt Sydney Cracker jouw lunchpauze leuker maken met de lunchbreak mix. En ik hoor je morgen weer, of tenminste, je hoort mij morgen weer van 10 tot 12. Tot morgen.
1: Galaxy. Summer feels different here.
2: Southern University,
3: what's up,
2: Alabama State, damn you, Clark Atlanta,
3: feel good to be back.
2: Let's shake your money, man.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
4: This is Galaxy. It's 12 p.m.
5: Dit is het Galaxy Nieuws. De NVJ wil samen met het genootschap van hoofdredacteuren, het Persvrijheidsfonds en NDP in gesprek met IGJ over boetes die zijn uitgedeeld aan NRC, de Volkskrant, AD en de Telegraaf. De kranten zouden publieksreclame hebben gemaakt voor Ozempic. NVJ-secretaris Thomas Bruning waarschuwt voor zelfcensuur over berichtgeving rond geneesmiddelen. De vrouw van een Amerikaanse militair op het vliegdekschip USS Abraham Lincoln uit haar woede op CNN tegenover president Trump. De bemanning zit al 250 dagen ononderbroken op zee onder slechte omstandigheden die familieleden omschrijven als een drijvende gevangenis. Terwijl Trump beweert dat de inzet nog lang moet duren. Waterschap Brabantse Delta doet aangifte nadat toezichthouders persoonlijk werden bedreigd. De controleurs houden extra controles in Brabant vanwege droogteregels, waarbij ook drones worden ingezet. Nadat Omroep Brabant namen van de controleurs publiceerde, volgden de bedreigingen. Dijkgraaf Joris Bengevoort noemt de situatie heftig en steunt zijn medewerkers volledig. Bij een brand in een zorginstelling aan de Zutphense straatweg in het Gelderse Dieren kwam veel rook vrij. De brand ontstaan in een magnetron op de eerste verdieping was snel geblust. 5 mensen werden nagekeken naar rookinademing, maar niemand had extra zorg nodig. Bewoners van de eerste verdieping werden naar het restaurant op de begane grond gebracht. En dan tot slot het weer. Vanmiddag valt lichte regen of een enkel buitje, maar het is vaker droog en de zon schijnt af en toe naast de bewolking. De temperatuur varieert van 19 tot 21 graden en er staat een stevige westenwind, windkracht 4 boven land. En tot zover de Galaxy News Update.
6: The city clocked in.
7: In your car on the app.
8: The city clocked in.
9: Keep it loud.
10: We are Galaxy Radio.
11: Galaxy Radio.

0: everybody.
1: You ready?
2: It's the biggest boss in the game, Rick Ross.
3: Skillet, baby.
4: Hey, it's your boy, Ballman D-Lo.
3: Yeah.
2: With Galaxy Radio. And you know the vibe.
5: Yo, Danny hier van Flava in jouw ears. En aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 heb ik een interview met Mighty Mai van de High and Mighty.
6: Here comes the man who flavor.
5: En die ken je misschien nog wel van deze.
6: Yeah.
5: Oh. En misschien ook nog wel van deze. Nou, aanstaande zaterdag heb ik daar dus een interview mee. En dat hoor je dus hier op Galaxy Radio tussen 12 en 2.
7: Booms, booms, you know what I'm saying?
8: Bring the real
7: hip-hop
8: back. Bring the hip-hop back.
2: And back.
9: With more bangers on Galaxy Radio.
8: We wreck the culture.
10: When it comes to putting in work.
2: Serving that hip-hop, afro, and dancehall for your lunch break.
8: Who that?
2: Here is DJ Sydney Gregor, life on the Galaxy.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 1 PM. Dit is het Galaxy News. Bij Russische aanvallen op Pechenihi in de Oekraïnse regio Kharkiv zijn vannacht 10 mensen omgekomen. Volgens de regionale gouverneur werden onder meer een café, postkantoor en winkel geraakt. Tegelijk voerde Oekraïne een grote droneaanval uit op de regio rond Moskou. Rusland zegt ruim 600 drones te hebben onderschept. 3 mensen raakten daar gewond. De Nederlandse Vereniging van Journalisten vreest dat hoge boetes voor berichtgeving over Ozempic leiden tot zelfcensuur. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd beboette meerdere grote kranten omdat hun artikelen volgens de inspectie reclame voor het medicijn waren. De NVJ wil hierover met de inspectie in gesprek. De vrouw van een Amerikaanse militair op het vliegdekschip USS Abraham Lincoln heeft op CNN haar woede geuit tegenover president Trump. De bemanning zit al 250 dagen ononderbroken op zee onder slechte omstandigheden. Familieleden omschrijven het schip als een drijvende gevangenis. Trump doet de beweringen van familieleden af als aanstellerij. Bij een brand in een zorginstelling aan de Zutphense straatweg in het Gelderse Dieren is veel rook vrijgekomen. De brand is ontstaan in een magnetron op de eerste verdieping en werd snel geblust. Bewoners van de eerste verdieping werden naar het restaurant op de begane grond gebracht. 5 mensen werden nagekeken na het inademen van rook. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. Het weer tot slot, het blijft de hele dag bewolkt met enkele buien. In het westen kan aan het eind van de middag de zon nog even af en toe tevoorschijn komen. De matige wind waait uit westelijke richting en het wordt vandaag maximaal 21 tot 23 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
2: Let's go!
3: Another hour of hip hop. Stay tapped in.
2: Right here.
4: Cause I said so.
5: This is Galaxy Radio.
6: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout. Het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad. Skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
7: Galaxy Radio.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app. And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, Afro, and dancehall bangers. And here is Lucinda Sidok.
1: Yes, yes, yes. Ik ben er weer, Lucinda Sidok, hier bij... Daar ging mijn stem. Bij Galaxy Radio. Ik heb er weer onwijs veel zin in. Like always, JC 99 Problems komt voorbij. We beginnen met Drake.

0: Ik ben trouwens naar de bioscoop geweest en ik heb een review. Ja, man. Ik denk dat je wel weet over welke film ik het heb. Er zijn niet zoveel hele goede, maar het kan voor alles zijn. True, het kan voor alles zijn. Maar daar ga ik je zo meteen meer over vertellen. Het is een film die best wel populair is en ik ben een beetje teleurgesteld, man. Dus ik ga je alleen maar nu nieuwsgieriger maken. Dus nog even geduld. Frenna, die staat voor je klaar. Oh my god. En ik heb een heerlijke throwback uit 1995 van een van de best boybands die er bestaat van mijn tijd. Ik heb het over Jodeci. Freaking You, de set het hart waar je ook bent. Eigenlijk moet je bij elke pokkel moet je radio hard zetten. But this one, oef. Maar we beginnen met de party next door.
1: Turn the volume up and let the sunshine, the music and the memories take over.
2: We are Galaxy Radio.

0: Zoals beloofd zal ik je een review geven. En nogmaals, dit is mijn mening. Dat wil niet zeggen dat het zo is. Snap je? I'm just sharing. Ik ben naar Spider-Man geweest. Ik heb me er enorm op verheugd. En ik zeg het je eerlijk, ik ben best wel teleurgesteld. Tuurlijk. Scènes zijn top opgenomen. But it was more emotional than action. Er zit best wel veel emo in de film. En ik hou van een beetje emo. Een beetje. Maar dit was een beetje heel erg veel. Waardoor voor mij de essence of Spider-Man iets meer naar de achtergrond ging. En de essence van Peter Parker kwam weer naar voren. Dus alleen dat kan ik zeggen. Maar stel dat jij een echte fan bent of stond nog op je lijstje. Ga er zeker naartoe, want wellicht denk jij daar heel anders over. But I'm just sharing. Dus dat was mijn review voor deze week. California Girls Future komt voorbij. Souls of Mischief uit 1993. Maar we beginnen met Benny. Super Lonely.
1: Galaxy. We bring the summer.

0: Ik had zojuist over de review van Spider-Man. Maar stel dat jij zegt, hey Luus, ik vond het een hele tof film. Stuur mij gewoon een bericht via mijn Instagram, Lucinda Sadok. Weet je, dat vind ik ook wel fijn om te horen. Like I said, ik geef mijn review, het is mijn mening. Maar voor hetzelfde geld vind jij het heel vet. Daar ben ik ook wel benieuwd naar jouw mening. Dus stuur me een berichtje via mijn Instagram. I would like that. En dat mag natuurlijk ook gewoon de groetjes doen. Aan mij. Niet aan je mensen buiten, maar aan mij. Maar hoe dan ook, super tof dat je luistert. En wees vrij om me een positief berichtje te sturen. Wiz the MC uit 2025. Dat is niet zo oud. En het blijft een lekker nummer, Show Me Love. Ty Dolla $ign, Paranoid, staat ook voor je klaar. Maar we beginnen met Wizkid Band.
1: We are Galaxy.
2: Go, go.
3: Turn it up, yeah.
1: Home for hip-hop, R&B, Afro and dancehall music.

0: Zo, lieve mensen, mijn tijd zit er voor vandaag alweer op. Maar niet getreurd. Want je weet, ik ben er gewoon morgen weer. Van 1 tot 2. En ik verwacht dat jij er dan ook bent. Weet je wat? Je mag gewoon de hele dag door naar Galaxy Radio luisteren. Maakt me helemaal niet uit. Ik vind het super tof dat je luistert. Daar gaat het om. Ik spreek je morgen van 1 tot 2. Mijn naam is Lucinda Sedok. En ik wens je een fijne dag. Bye bye.
1: Galaxy. This is a Galaxy Throwback.

0: Yeah.
1: Check it, check out the
2: music.
1: Next.
2: More hip hop, R&B, Afro and dance hall is coming up in a few minutes.
3: Here on Galaxy Radio.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ah! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 2 p.m. Dit is het Galaxy News. De Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf stelt dat de straat van Hormuz alleen opengaat als de VS voldoen aan Iraanse eisen. Het beëindigen van de zeeblokkade, het opheffen van oliesancties en het vrijgeven van buitenlandse Iraanse tegoeden. Sinds de oorlog eind februari begon, varen er nauwelijks schepen door de zeestraat met wereldwijd hoge brandstofprijzen tot gevolg. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit waarschuwt vakantiegangers en de logistieke en handelssector voor de Japanse kever. Deze week werd een dood insect afkomstig uit een transport vanuit Italië gevonden. Het wordt omschreven als zeer schadelijk voor de plantensector en de natuur. De NVWH roept iedereen op alert te zijn op meeliftende exemplaren van dit insect. Wassim al-Assad, een neef van voormalig Syrisch dictator Bashar al-Assad, is in Syrië veroordeeld tot de doodstraf. Een week eerder kreeg Assad zelf ook bij verstek de doodstraf opgelegd. De voormalig leider verblijft al geruime tijd in Rusland. Bij Russische aanvallen op Pechenihi in de Oekraïnse regio Kharkiv zijn vannacht 10 mensen omgekomen. Volgens de regionale gouverneur werden onder meer een café, postkantoor en winkel geraakt. Tegelijk voerde Oekraïne een grote droneaanval uit op de regio rond Moskou. Rusland zegt ruim 600 drones te hebben onderschept. 3 mensen raakten daar gewond. Het weer tot slot, het blijft de hele dag bewolkt met enkele buien. In het westen kan aan het eind van de middag de zon nog even af en toe tevoorschijn komen. De matige wind waait uit westelijke richting en het wordt vandaag maximaal 21 tot 23 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
2: The city clocked in. Yeah.
3: In your car on the app.
4: The city clocked in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: Galaxy Radio.

0: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
1: Danny hier van Fleva in Ja Ears. En aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 heb ik een interview met Mighty Mai van de High and Mighty. En die ken je misschien nog wel van deze. En misschien ook nog wel van deze. Nou, aanstaande zaterdag heb ik daar dus een interview mee. En dat hoor je dus hier op Galaxy Radio tussen 12 en 2.
2: Booms, booms, you know what I'm saying?
0: These are the bangers

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 3 PM.
1: Dit is het Galaxy News. In Californië is een rechtszaak begonnen waarbij bijna 30 Amerikaanse staten Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, beschuldigen van het bewust verslaafd maken van jongeren. De eisende staten eisen aanpassing van verslavende technieken en een schadevergoeding tot 1,2 biljoen euro. De rechtszaak duurt naar verwachting 6 tot 8 weken. Schoonmakers op Schiphol staken morgenmiddag tegen de nieuwe CAO. Ongeveer 350 werknemers doen mee aan de staking. Vooral de verlaging van het ziektegeld is een probleem. Werknemers die korter dan 6 jaar in de sector werken, krijgen bij ziekte niet langer hun volledige loon. De staking heeft naar verwachting geen gevolgen voor reizigers. De Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf stelt dat de straat van Hormuz alleen opengaat als de VS voldoen aan Iraanse eisen. Het beëindigen van de zeeblokkade, het opheffen van oliesancties en het vrijgeven van buitenlandse Iraanse tegoeden. Sinds de oorlog eind februari begon, varen er nauwelijks schepen door de zeestraat met wereldwijd hoge brandstofprijzen tot gevolg. Wassim al-Assad, een neef van voormalig Syrisch dictator Bashar al-Assad, is in Syrië veroordeeld tot de doodstraf. Een week eerder kreeg Assad zelf ook bij verstek de doodstraf opgelegd. De voormalig leider verblijft al geruime tijd in Rusland. Het weer tot slot, het blijft de hele dag bewolkt met enkele buien. In het westen kan aan het eind van de middag de zon nog even af en toe tevoorschijn komen. De matige wind waait uit westelijke richting en het wordt vandaag maximaal 21 tot 23 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
2: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
3: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
4: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Adam Works. Work with a view.
3: Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy It's 4 PM.
1: Dit is het Galaxy News. Havenarbeiders in de Duitse havens van Hamburg, Bremerhaven en Wilhelmshaven zijn gisteravond een 24-uur staking begonnen vanwege een loonconflict. Vanochtend sloten ook medewerkers van drie andere havens zich aan. De vakbond eist 8,2% loonsverhoging, terwijl de werkgeversorganisatie maximaal 5,1% biedt. Logistieke bedrijven hebben vanwege de staking overslagactiviteiten afgeschaald of deels stilgelegd. Robert van Lang, algemeen directeur van het Drents Museum in Assen, is op non-actief gesteld door de Raad van Toezicht. Tegelijkertijd loopt er een onafhankelijk onderzoek naar de werkcultuur dat eind oktober afgerond wordt. Van Lang werkte eerder bij het Rijksmuseum, waar hij een verbetertraject volgde na klachten over grensoverschrijdend gedrag. In Californië is een rechtszaak begonnen waarbij bijna 30 Amerikaanse staten Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, beschuldigen van het bewust verslaafd maken van jongeren. De eisende staten eisen aanpassing van verslavende technieken en een schadevergoeding tot 1,2 biljoen euro. De rechtszaak duurt naar verwachting 6 tot 8 weken. De Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf stelt dat de straat van Hormuz alleen opengaat als de VS voldoen aan Iraanse eisen. Het beëindigen van de zeeblokkade, het opheffen van oliesancties en het vrijgeven van buitenlandse Iraanse tegoeden. Sinds de oorlog eind februari begon, varen er nauwelijks schepen door de zeestraat met wereldwijd hoge brandstofprijzen tot gevolg. Het weer tot slot, het blijft de hele dag bewolkt met enkele buien. In het westen kan aan het eind van de middag de zon nog even af en toe tevoorschijn komen. De matige wind waait uit westelijke richting en het wordt vandaag maximaal 21 tot 23 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
2: Let's go!
3: Another hour of hip-hop.
4: Stay tapped in.
3: Right here!
5: Cause I said so.
6: This is Galaxy Radio.
7: Galaxy Radio.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app.
1: This is where the biggest stars come to play. We are Galaxy Radio. En hier is Boss B.
2: Hey, goedemiddag, het is 4 uur geweest. En dat betekent dat ik je weer door je avondspits heen ga loodsen, Boss B, tot 7 uur met lekkere bangers. Zometeen Frido Bang en Tap. Ik heb die oren kans voor je klaar liggen met No Games. Maar we trappen af met Kevin en Roxy Dekker. Je hebt mij.

0: Galaxy met Frido Bang en Lil Durk. Je hoort de top hier op Galaxy. Ja, wist je dat de Belgen tegenwoordig ook eenzaam aan de top staan? Met een record. Ze hebben namelijk van het weekend in Malmedy, dat is een plaatsje in België, een record gevestigd. Ze hebben namelijk het grootste omelet ter wereld gebakken met 7200 eieren erin. Misschien straks eens even kijken naar andere rare records. En ja, als je zelf nog ergens een record op wil vestigen, dan laat het zeker weten via 085-029-4x2. Voor Frido Bang hoorde je Dior en Kans met No Games. En Kevin en Roxy Dekker mochten vandaag aftrappen met Je Hebt Mij. Hey, tot 7 uur, Buzz B op Galaxy. Je hebt het al gehoord. Lijnen staan open 085-029-4x2. Je kan bellen, faxen, tamtammen, sms'en of rooksignalen achterlaten als je iets wil weten. Als je op de playlist wil inbreken. Als je je eigen muzieksmaak even neer wil leggen bij mij, dan kan dat. 085-029-4x2. Zometeen Rick Ross en Magnificent. Mijn eerste nieuwe single van Drake. Hier is Shebang.
1: Yeah, yeah, you know what it is. This is Drizzy Drake.
2: This is Galaxy Music.
1: Shebang.
2: Drake, Shebang. Now on Galaxy Radio.
3: Playing the biggest bangers 24-7.
1: Manish on a beat, Shebang.

0: Rick Ross, Ricky Rosé en John Legend. Wie had ooit gedacht dat die nog een keer samen zouden werken? Je hoorde Magnificent hier op Galaxy. En daarvoor uit de Airplay Top 20 Drake en Shebang. Een van de drie nummers waarmee je Drake op dit moment in die lijst staat. Wil je alle rangen, standen en noteringen uit de Airplay Top 20 nog een keer nalezen? Dan kan dat op onze website. Dat is galaxy.radio. galxy.radio. Nou, lijnen staan open. Laat maar komen die ideeën. Welk wereldrecord zou jij nog een keer willen verbreken of scherp willen zetten? En dat naar aanleiding van die grote omelet die in België gebakken is met 7200 eieren. Dus laat maar komen die ideeën. Pulling up with my friends. We are Galaxy. Galaxy.
1: Come on.
2: Hey, what's up? This is SZA.
3: It's your boy Lil Durk.
4: It's me, your boy Diddy.
0: Galaxy.

0: Toch nog een beetje zomer op de radio, hè? Ondanks dat het weer al afscheid genomen heeft van de zomer. Je hoorde Corazon Puro. En daarvoor jou Silvio met Het Leven is een Trip. Nou, we trippen zometeen verder met onder andere deze banger.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: Zo

0: Galaxy met Sets in Gemini en I Am Sue met Go Somewhere. En dat is dan waarschijnlijk je huis, hè? Want als het goed is, dan heb je je werkdag er al weer op zitten. Ben je onderweg naar huis. En je weet het, hier bij Galaxy slepen we je door die files heen. Dat doen we elke middag tussen 4 en 7 uur. Daarvoor Dave & Tams uit de Airplay Top 20 met Raindance. Ja, en na die hete periode is dat misschien wel heel erg welkom. Hoewel, ik moet zeggen, ik vond dat ook wel lekker, hoor. Die 30 graden Celsius. Daar maak je mij wel blij mee. Maar goed. De zomer is qua weer volgens mij een beetje over. Het was vandaag ook niet echt om naar huis te schrijven. Warm. Het was een beetje miezerig. Maar de plantjes vinden dat fijn, hè? Laten we eerlijk zijn. Hey, in België is een record gevestigd. 7200 eieren in een omelet. Daarmee het grootste omelet wat ooit gebakken is, volgens mij. Ik denk dat het een officiële mededeling wordt in het Guinness Book of Records. Maar dat durf ik niet met zekerheid te zeggen. Hangt er een beetje vanaf namelijk of de officials erbij waren. Want dat moet namelijk bij een officiële recordpoging. Mijn vraag aan jou was, welk record zou jij nog eens een keer scherp willen stellen? Aan de telefoon, Tom. Welk record wil jij verbreken, Tom?
1: Ik zou het wereldrecord willen zetten voor de meeste verschillende radiostations beluisteren in 24 uur. En dan niet 3 seconden zappen. Je moet minimaal 1 volledig nummer horen.
0: Oké.
1: Okay. 24 uur lang van Nederlandse piratenzender naar hip-hop uit Atlanta. Daarna een ochtendshow uit Japan. Reggae uit Jamaica. En eindigen bij een lokale zender ergens in Alaska.
0: Nou, in ieder geval een lekker gevarieerd, Tom. Alleen, ja, je moet dan wel weer bij Galaxy uitkomen. Want anders vind ik dat het record namelijk gewoon waardeloos is. Dus, hey Stefan op lijn 2, wat zou jij graag willen verbreken? Stefan?
2: Wereldrecord langste tijd zonder op je telefoon kijken. Klinkt makkelijk, maar tegenwoordig is 20 minuten al topsport. Ik zou voor 48 uur gaan. Alleen het probleem, hoe weet ik dan of ik het wereldrecord gehaald heb zonder het te googelen?
0: Ja, dat is een hele goede vraag. Ik zou daar eens even over nadenken als ik jou was. Dus, en de laatste, dat is Ivan op lijntje 3. Ivan, vertel het maar.
3: Wereldrecord langste tijd in IKEA doorbrengen zonder iets te kopen.
0: Oh.
3: Gewoon naar binnen, alle pijlen volgen, overal kijken. Op bliebanken zitten, keukenkastjes opentrekken. En bij de uitgang staan met precies 0 euro aan spullen. Volgens mij is dat fysiek onmogelijk.
0: Ik weet wel zeker dat dat fysiek onmogelijk is. En ja, ik moet eerlijk zeggen, zoals je het vertelt, heb je het eigenlijk al opgegeven. Heeft het gewoon weinig zin. Maar goed, het is misschien leuk om een keer samen met IKEA te doen, hè? Wie weet, bij deze de oproep dus. Het leukste record dus. Zo lang mogelijk in de IKEA ronddwalen zonder iets te kopen. Ik denk dat ik voor deze ga. En wil je hem ook scherp zetten, dat record? 085-029-4x2. Ik heb zometeen Teddy Swims voor je. Are you even real? Maar eerst Moola B met zijn nieuwe, die heet Soort.
4: Get it poppin', man.
5: Supporting our local talents.
6: You know what it is.
7: Yo, we're dropping.
5: Playing their new music on Galaxy Radio.
8: ES on the beat. ES on the beat.
9: Ik was bezig met die supermix. Ik voelde me superieur.

bezig met die supermix. Ik voelde mij superieur. Ze keek niet naar mijn innerlijk. Ze keek naar de interieur. We verkopen hier geen eiwit. Hier is alleen mijn lijf wit. In mijn wakkie zit geen schadeformulier. Alleen kan

loop ik met een korte pijp. Raak je lei in een secondje kwijt. Ben met Illy net mijn borrel lijp. Ik was bezig met die supermix. Ik voelde mij superieur. Ze keek niet naar mijn innerlijk. Ze keek naar de

Daddy Swims en Gillian, Are You Even Real? En de Davo Moulabee met zijn nieuwe single, die heet Soort. Zal gisteravond naar het programma van Wouter luisteren. Past the Out, iedere maandagavond tussen 7 en 9 uur. Met erin veel Nederlandse hip-hop. Met daarin onder andere aandacht aan het nieuwe album van Ronnie Flex. Afgelopen vrijdag uitgekomen. DJ Roffa. Ja, ik heb het album beluisterd en ik ben het met Wout eens. Dit is wel een van de leukste nummers die op dat album te vinden is. Hier is Doe Je Best samen met Busy.

Dior en Go Mama. En daarvoor Ronnie Flex en Busy, oftewel DJ Roffa. En doe je best. Zometeen na vijven doe ik mijn best. Meer bangers komen eraan, dus blijf luisteren. Cool, hot, cool down. Dropping that summer vibes on the city. Summertime, summertime. This is Galaxy

0: check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 5 p.m.
2: Dit is het Galaxy News. Het Openbaar Ministerie in Portugal is een onderzoek begonnen naar de dood van de 19-jarige wielrenner Finlay Tarling uit Wales. Hij kwam vrijdag om het leven tijdens de Ronde van Portugal toen hij werd aangereden door een auto. Die auto maakte geen deel uit van de wedstrijdkaravaan. Er wordt onder andere onderzocht hoe de wagen op het parcours kon komen. Een gevangene is gewond geraakt bij een ongeluk op de A2 bij Everdingen. Het busje van de dienst justitiële inrichtingen botste rond 12:15 met meerdere auto's. De gevangene is aanspreekbaar en naar het ziekenhuis gebracht. Drie rijstroken richting Den Bosch waren afgesloten. Er ontstond ruim een uur vertraging. Havenarbeiders in de Duitse havens van Hamburg, Bremerhaven en Wilhelmshaven zijn gisteravond een 24-uur staking begonnen vanwege een loonconflict. Vanochtend sloten ook medewerkers van drie andere havens zich aan. De vakbond eist 8,2% loonsverhoging, terwijl de werkgeversorganisatie maximaal 5,1% biedt. Logistieke bedrijven hebben vanwege de staking overslagactiviteiten afgeschaald of deels stilgelegd. In Californië is een rechtszaak begonnen waarbij bijna 30 Amerikaanse staten Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, beschuldigen van het bewust verslaafd maken van jongeren. De eisende staten eisen aanpassing van verslavende technieken en een schadevergoeding tot 1,2 biljoen euro. De rechtszaak duurt naar verwachting 6-8 weken. Het weer tot slot, het blijft de hele dag bewolkt met enkele buien. In het westen kan aan het eind van de middag de zon nog even af en toe tevoorschijn komen. De matige wind waait uit westelijke richting en het wordt vandaag maximaal 21 tot 23 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
3: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
4: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
3: Galaxy Radio.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app. And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, afro and dancehall bangers. Here is Boss B.
1: En die zegt, goeiemiddag. Het is 5 uur geweest en dat betekent laptop dicht, computer uit. Even zwaaien naar de baas en zeggen dat je morgen weer er bent, maar vandaag ermee ophoudt. Het is tijd om naar huis te gaan. We sleep je door de avondspits heen met lekkere muziek. KM zometeen, maar eerst Blaze Faya en Basel Party.
0: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.
2: Touching a leap. Touching a leap, pace and me find one goddess. Hawaiian like K and a man in a malice. Tip on your toe when you see a real gallus. Pretty, pretty.
3: Bones that.

0: Rod Wave en By Your Side hier op Galaxy. En daarvoor KM Idali met Nu Meteen. En Blaze Fire was dan met de Baseball Party. 085-029-4x2. De lijnen staan open voor je. Wil je iets kwijt? Wil je iets van je hart? Wil je even de groeten doen? Laat je aanvragen of gewoon iets anders. Laat het weten. 085-029-4x2. Kom je zo meteen in de uitzending. Mag ook even iets inspreken of gewoon een appje achterlaten. Vind ik het ook prima als je niet op de radio wil. Hey, ik heb zo meteen een Galaxy banger voor je. Uit verleden tijd. The Game samen met 50. Hate It or Love It. Maar eerst een soort van overblijfseltje uit het WK 2026. Wat voor Nederland niet zo succesvol was. Maar voor Burna Boy en Shakira daarentegen zeker succesvol. Want ze scoren een hele grote hit met Die Die.
1: Beach towels, tan lines and non-stop summer vibes.
2: Summertown.
3: Summertown.
4: Turn up.
1: All day on Galaxy Radio.
2: Yeah.

0: En de Galaxy Throwback, die hoor je de hele dag op ons spin-off kanaal. Het is Galaxy Throwback Radio. Heb je DAB Plus in de auto, dan kun je dat ontvangen. Of misschien op je keukenradio zou ook kunnen. In Noord-Holland en Flevoland via DAB Plus. En anders online via onze website, dat is galaxy.radio. Of in onze gratis te downloaden app. En die vind je in de App Store en de Google Play Store. The Game, 50 en Hate It or Love It. En daarvoor Shakira en Burna Boy met Die Die. 085-029-4x2, dat is ons telefoonnummer. Ik heb Romano aan de telefoon. Romano, vertel.
1: Hey Pik, wil je een nummertje voor me draaien?
0: Natuurlijk, welke?
1: Maakt niet uit joh, ik ben net aan mijn shift begonnen en ik zit nog de hele avond een lege bouw te bewaken. Best saai.
0: Oké, carrière move ooit overwogen?
1: Er zijn ook wel leuke klussen hoor. Festivalletjes, persoonsbeveiliging en zo. Maar deze is gewoon saai.
0: Ja, ik ga toch eens met je baas gaan praten als ik jou was. Hey, ik ga een nummer voor je draaien. De volgende is voor jou.
2: Galaxy Radio. Feel the heat, feel the beat.

0: Santana hebben weer in 2026 niet met nieuwe nummers te komen. Nou, die belofte die is die niet nagekomen, want hij staat toch weer in de hitlijst met nieuwe nummers. Deze keer hoorde je Nairobi, My Baby. En daarvoor DJ Khaled met I Am The One. Blijf luisteren naar Galaxy. Zometeen onder andere deze banger.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.

0: Yo, Danny hier van Fleva in jouw ears. En aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 heb ik een interview met Mighty Mai van de High and Mighty. Here comes the brand new flavor in your ear. En die ken je misschien nog wel van deze. Yeah. Oh. En misschien ook nog wel van deze. Nou, aanstaande zaterdag heb ik daar dus een interview mee. En dat hoor je dus hier op Galaxy Radio tussen 12 en 2.
1: Booms, booms, you know what I'm saying?
2: Galaxy Radio.
3: This is what your favorite station says.

So be happy. We hebben er lang op moeten wachten, maar daar is hij dan toch. De nieuwe single van de Eagles, die heette Be Happy. En daarvoor uit de Airplay Top 20, Kalani en Fold It. 16 september komt steeds dichterbij. En nu zal je misschien bij jezelf denken, 16 september, wat is dat voor een datum? Nou, voor de echte hip-hop heads een belangrijke datum, want dat is namelijk de sterfdag van Tupac Shakur. Hij werd op 7 september 1996 na een bokstoernooi neergeschoten. Even daarvoor had hij een pak slaag gegeven aan de neef van Dwayne Davis. En 2,5 uur na dit pak slaag werd hij dus vanuit een witte Cadillac beschoten. De BMW waar ook Suge Knight in zat werd doorzeefd met kogels. En uiteindelijk een paar dagen later overleed Tupac Shakur. Een van de belangrijkste rechtszaken op dit moment die voor de Amerikaanse rechtbank dient is dus de rechtszaak tegen Dwayne Davis. Zijn streetname is Kivi D. Hij verklaarde onder andere in 2018 en 2019 in een van zijn memoires en interviews dat hij belangrijke details had over die schietpartij. Uiteindelijk zegt zijn advocaat nu dat het allemaal fictie is. Dat Kivi D dat allemaal verzonnen heeft. Dat hij zelf niet de trigger heeft overgehaald en zo. Maar dat hij er zeker wel mee te maken heeft, dat is waarschijnlijk duidelijk. Althans, dat moet de rechter uitwijzen. Maar goed, 7 september, dus een belangrijke datum. Nu 30 jaar geleden en 16 september, dus de sterfdag van Tupac Shakur. We gaan daar zeker bij Galaxy aandacht aan besteden. En mijn vraag aan jou is, wat is je favoriete Tupac-track? Ja, die vraag die is vaak al gesteld de afgelopen weken. En ik ga hem gewoon nog een keer schaamteloos aan je stellen. Wat is je favoriete Tupac-track? Laat het weten via 085-029-4x2. Misschien dat je er speciale herinneringen aan hebt. Hè? Dat kan natuurlijk zijn of je diehard fan bent. Laat het weten, 085-029-4x2. Ik denk dat deze wel toepasselijk is. Hier is Tupac met Resisting Temptation.

Drake, Wizkid en Laika. Voor de One Dance hier op Galaxy in Rotterdam te beluisteren op 104.2 FM in Den Haag en omgeving op 95.6, op 95.7 in Groot Amsterdam, 95.4 in Noord-Holland, 95.9 in het Groene Hart. In onder andere Leiden, Gouda, Almere en in Hilversum. En op 103.4 in Utrecht Centrum. En anders via DAB Plus of online via onze bekende download-app. Die kun je gratis downloaden. Dat vinden we Nederlanders fijn natuurlijk. Dus doe het dan ook gewoon. Maar je kan tegenwoordig ook Galaxy beluisteren in de Radio Player app. En ook via NL Ziet. Zit dat toevallig op je televisie? Heb je daar een abonnement op? Of heb je dat op je telefoon staan? Dan kun je ook overal luisteren naar Galaxy. Met zometeen Travis Scott en Kick Out. En Gunna komt eraan met

Fuck You Mean. Dat meteen na 6 meer bangers. Blijf luisteren naar Galaxy. Hey. Oh.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 6 p.m. Dit is het Galaxy News. Israël zou vanochtend 8 luchtaanvallen hebben uitgevoerd op een Syrische luchtmachtbasis bij Abu Dhuhr. Volgens Syrische staatsmedia zijn daarbij geen slachtoffers gevallen, maar is wel schade ontstaan. De Verenigde Staten spreken van een onnodige escalatie en roepen Israël en Syrië op de spanningen te verminderen en met elkaar te blijven praten. Politie en Openbaar Ministerie gaan hun optreden tijdens het boerenprotest van afgelopen vrijdag in Den Bosch evalueren. Dit na aanleiding van een dodelijke ongeluk op de A59 bij Hees, waarbij een man en een vrouw uit Os omkwamen en 6 mensen gewond raakten. Het ongeluk gebeurde tijdens protesten van boeren die met trekkers over de snelweg reden. Het Openbaar Ministerie in Portugal is een onderzoek begonnen naar de dood van de 19-jarige wielrenner Finlay Tarling uit Wales. Hij kwam vrijdag om het leven tijdens de Ronde van Portugal toen hij werd aangereden door een auto. Die auto maakte geen deel uit van de wedstrijdcaravaan. Er wordt onder andere onderzocht hoe de wagen op het parcours kon komen. Havenarbeiders in de Duitse havens van Hamburg, Bremerhaven en Wilhelmshaven zijn gisteravond een 24-uur staking begonnen vanwege een loonconflict. Vanochtend sloten ook medewerkers van 3 andere havens zich aan. De vakbond eist 8,2% loonsverhoging, terwijl de werkgeversorganisatie maximaal 5,1% biedt. Logistieke bedrijven hebben vanwege de staking overslagactiviteiten afgeschaald of deels stilgelegd. Het weer bewolkt met enkele opklaringen en meest droog. Vannacht gaat het weer regenen en staat er een zwakke tot aan zee matige of vrij krachtige zuidwestenwind. De minimumtemperatuur ligt tussen 14 en 17 graden. Morgen verandert er niet veel, ook dan bewolkt met regen. Tot zover de Galaxy News Update.
2: The city clocked in.
3: In your car on the app.
4: The city clocked in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio. Galaxy Radio.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app. This is where the biggest stars come to play.
1: Everybody, turn it up, turn it up.
0: Turn it all the way up. We are Galaxy Radio. And here is Boss B.
2: Ja, begin van je vrije dinsdagavond. Je tweede werkdag na de vakantie zit erop. Je mag je baas vaarwel zeggen. Laptop uit. Gewoon dichtklappen, goed zo. In die auto en op weg naar huis. Ik heb zometeen Oma Lee voor je. Bryson Tiller komt eraan en ook Lil Wayne met Mrs. Officer. Zometeen hier op Galaxy.
3: Yeah, yeah, you already know it's the biggest boss, Ricky Rouse.
4: Galaxy.
3: Yo, what up, it's your boy Young Jizzle from the bottom of the map.
4: Galaxy.

0: Wayne samen met Bobby V en Kit Kit. Je hoorde Mrs. Officer hier op Galaxy. Daarvoor Bryson Tiller, Whatever She Wants. En Oma Lee mocht het uur openen met Waste. In het vorige uur had ik het over Tupac. Het is bijna 30 jaar geleden namelijk dat Tupac om het leven kwam bij een schietpartij. Op 7 september 1996 werd hij neergeschoten in Las Vegas. Had kort daarvoor ruzie met de neef van Dwayne Davis. Beter bekend als KVD. Die staat op dit moment voor de rechtbank omdat hij namelijk een aandeel zou hebben in deze schietpartij. Althans, zo verklaarde hij zelf in zijn interviews en memoires die hij in 2018 en 2019 had gegeven. Nu ontkent hij het, zegt dat het allemaal fictie is. Een advocaat zegt dat hij er niks mee te maken heeft. Ondertussen is wel een van de grootheden uit de hip-hop van ons weggegaan. Tupac Shakur op 16 september 1996 overleed hij. Mijn vraag aan jou was, wat is je favoriete nummer van Tupac? En welke herinneringen heb je eraan? Je kon het doorgeven via 085-029-4x2. En dit zijn twee reacties die zijn binnengekomen.
1: Mijn favoriete Tupac track is Change It. Misschien een voor de hand liggende keuze, maar die plaat is iets tijdloos. De eerste keer dat ik hem echt bewust hoorde was ergens eind jaren 90. Je hoorde eerst die piano en dacht, lekker nummer. Maar toen ik ouder werd en beter naar de tekst ging luisteren, besefte ik pas hoeveel er eigenlijk in die track zit. Als je een Tupac album had, luisterde je dat ding van begin tot eind. En het bizarre aan Changes vind ik, je zet hem bijna 30 jaar later aan en een deel van wat hij zegt voelt nog steeds actueel.
2: Voor mij is het California Love. Zodra die eerste paar seconden beginnen, ben ik meteen terug bij zomers waarin alles nog simpel voelde. Mooi weer, ramen open, muziek veel te hard en totaal geen haast. Ik weet nog dat ik die videoclip voor het eerst zag en dacht, wat is dit? Die hele Mad Max setting, Dr. Dre, Tupac. Het voelde meer als een film dan als een videoclip. En die beat was zo gigantisch. Het is ook zo'n track die je jaren niet hoeft te horen, maar zodra die ergens op een feestje of in de auto langskomt, kent iedereen hem. Voor mij is California Love gewoon het geluid van zomer, vrijheid en de gouden tijd van hiphop.
0: Kijk, mooi omschreven. Ja, nu heb ik keuzestress, want er zijn zoveel goede toepaknummers. Maar laten we gewoon gaan voor California Love.

Lekker voor in de auto, die passen, hè? Knallen je ramen uit je deur, hè? Je hoorde Kendrick Lamar en N95. Daarvoor Bruno Mars, I Just Might. En Tupac was er samen met Roger Troutman. En Dr. Dre, je hoorde California Love. Ja, in de komende dagen zal er nog veel Tupac op de radio te horen zijn. En gegarandeerd dat we hier bij Galaxy namelijk op 16 september... aandacht gaan besteden aan die 30 jaar geleden overleden Tupac Shakur. Galaxy, dan luister je daar. Zometeen Tams. Ik heb mensen voor je klaar liggen. Ben met Serrano, dus blijf luisteren. This is... Break it down. Yeah. Break it down. Hip-hop. Yeah. Galaxy. Tell me what to say to love me, Ginger.

0: Ben met Serrano. Natuurlijk met Serrano en Doughboy en Mensa hier op Galaxy. En daarvoor Temps met Love Me JJ. Zal ik even met je doornemen wat er vanavond allemaal gaat gebeuren hier op de radiozender. Straks om 7 uur Daniel Nussbaum en Ice in Nus Radio. Ice die gaat het verder zetten vanaf 9 uur. En vanaf 11 uur hoor je onze eigen nachtkoningin. Dat is Rosa G. Hou je van lekkere jazzy en soul sounds. R&B en smooth hip-hop. Luister vanavond zeker naar onze eigen nachtkoningin Rosa's World. Hoor je tussen 11 en 1 uur. Ja, en als je dan toch een voorspellende gave mag doen, deze komt er ook zo meteen aan.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.

mogelijk. Laat het gewoon weten via 085-029-4x2. Je kan je favoriete Tupac-Shakur track ook nog doorgeven. In dat wereldrecord waar we het in het begin van het programma over hadden. Hè? Welk record zou jij willen verbreken? Ook daarvoor staan de lijnen nog open. Hoewel de show wel bijna afgelopen is, dus je moet snel zijn. En ja, deze kwam binnen, ook een verzoekplaatje en ook een Galaxy Throwback. Missy Elliott, of die kon het draaien met One Minute Man.

12 uur met 3 a.m. Ja, het zal vast en zeker ergens in de wereld 3 a.m. zijn, maar niet in deze tijdzone, want wij zitten bijna aan 7 p.m. En dat betekent dat ik het stokje ga overgeven aan mijn collega's Daniel Nussbaum en IJs. Zometeen hoor je ze tussen 7 en eigenlijk 9 uur vanavond. En tussen 9 en 11 neemt IJs het alleen over. Vanaf 11 uur onze eigen nachtkoningin Rosa G. En ik spreek je morgen weer vanaf 4 uur. Dan mag ik je weer door de avondspits heen loodsen. Blijf luisteren naar Galaxy. En je weet dat de lijnen blijven openstaan op 085 029 4x2. Maak er een leuke dinsdagavond van. En tot morgen. Hoi! Galaxy. Yeah. I run the streets. Yeah. We are Galaxy.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: 085 744 4774.
1: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 7 p.m.
2: Dit is de Galaxy nieuwsupdate. Supermarkt Jumbo stopt op middellange termijn met de verkoop van Laplace-producten in zijn winkels. Tientallen producten, waaronder koffiebonen, slagroom, worstenbroodjes, pastrami en truffelsalami, maken een plaats voor Jumbo-huismerken. Voorlopig blijven de producten gewoon beschikbaar. Jumbo nam Laplace in 2016 over van V&D en is nu mede-eigenaar samen met cateraar Vermaatgroep. Rijkswaterstaat meldt dat de verwachte regenval de komende weken enige verlichting biedt voor de aanhoudende droogte in Nederland. De waterstanden in de Maas en Rijn zullen daardoor stijgen en het peil van het IJsselmeer en Markermeer stabiliseert komende week. Volledig herstel van grondwater en rivierafvoeren vereist maanden aanhoudende neerslag, zowel binnenlands als in buitenlandse stroomgebieden. Lage rivierstanden kunnen tot december duren. Israël zou vanochtend 8 luchtaanvallen hebben uitgevoerd op een Syrische luchtmachtbasis bij Abu Dhuhr. Volgens Syrische staatsmedia zijn daarbij geen slachtoffers gevallen, maar is wel schade ontstaan. De Verenigde Staten spreken van een onnodige escalatie en roepen Israël en Syrië op de spanningen te verminderen en met elkaar te blijven praten. En het Portugese Openbaar Ministerie onderzoekt de dood van de 19-jarige wielrenner Finlay Tarling, die vrijdag omkwam tijdens de 8e etappe van de Ronde van Portugal. Een auto die geen deel uitmaakte van de officiële karavaan reed het parcours op nadat toeschouwers ten onrechte aangaven dat er geen renners meer zouden komen. De rechtbank gelastte een autopsie. En dan nog het weer. Vanavond komen naast wolken ook enkele opklaringen voor. Verder is het op veel plaatsen een tijdje droog, maar een lokale bui is niet uitgesloten. Vannacht gaat het vanuit het westen af en toe regenen. Bij een zwakke tot aan zee matige of vrij krachtige zuidwestenwind daalt het kwik naar 14 tot 17 graden. En tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
3: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
4: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
5: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
4: Galaxy Radio.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app. And now, hey, people, chaos to the max.
1: Lock the doors, close the windows, turn the volume up.
0: Noose bomb and ice here on Galaxy.
2: We got you.
0: And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, Afro, and dancehall bangers. And here is Daniel Noosebum.
3: Galaxy, een hele goede avond. Jou hoort tot om 9 uur vanavond zijn wij bij, namelijk Icy en Daantje.
4: Yes.
3: Ja, je komt
4: Bro, ik ben helemaal buiten adem. Ja, wat ik is heb je nu zo goed eigenlijk. Hoe gaat het even? Ja,
3: want het is het, hoor je zo meteen. Dit is Rake en Janice, shut the fuck up.
0: We are Galaxy Radio on FM, DAB, and in the free radio app.

0: Shut the fuck up, hoorde hier op de avondshow op Galaxy.
1: It's time to set it off.
2: You all know the name.
3: I'm the one who won the city.
2: Recognize his voice.
1: Introduce it.
2: This is Noose Radio.
4: Turn it up.
0: Yeah.
4: Turn it up.
2: With Daniel Noosebaum.
4: In the building.
0: Ja hoor, lekker. Je luistert hier naar de Galaxy Avondshow. Mijn naam is Daniel Noosebaum. Tegenover zit Ice.
5: We zijn er weer.
0: Al puffend, moet ik zeggen.
5: Ja, maar het nacht net op tijd. Op het randje naar het kantjebord.
0: Ik krijg een appje van jou. Nou ja, ik denk 5 minuten voordat we live moeten. Hé, hey, Daan, ik ga niet redden vanavond. Dit wordt een probleem.
5: Ja, tijd voor een auto, hè?
0: Tijd. Jongen, jongen.
5: Ja, helemaal sponsoren, bro.
0: Nou ja, wie weet. Luister jij. Denk bij jezelf, hé, ik heb nog een autootje. Dat zou allemaal prima zijn.
5: Oh, helemaal topje dan. Ik kom er niet meer te laat.
0: Maar dit is wel kut hoor. Wat gebeurt daar dan? Neem ons even mee.
5: Ja, ik heb geen auto, dus ik moet zelf natuurlijk weggaan. Dus ik pak de bus. Ja. De bus komt gewoon niet opdagen. Dus ik denk, ja, heb
0: maar
5: ik nou weer.
0: Maar even, ik heb jou vorige week heb ik je opgehaald bij jou thuis.
5: Ja.
0: Het is 12 minuten fietsen. Ik bedoel, haal een fiets, haal een fatbike, whatever. En je bent gewoon zo bij de studio, man.
5: Ja, ik weet het, bro. Maar weet je wat het is? Omdat ik zo dichtbij woon, dan heb ik niet de druk om het te halen. Want dan denk ik van, ja, ik kan ook lopen en al die dingen. Maar
0: jongen,
5: aan de andere kant, ik ben best wel leuk. Dus.
0: Hé, hey, maar ik ben wel blij dat je er bent. En de luisteraars zijn ook blij dat je bent. Ik krijg een leuke appje binnen via de Galaxy app. Gentle die zegt, Daniel, nice. Ik ben zo blij dat die extreme hit eindelijk weg is. Voor de eerste sinds dagen kan ik mijn slaapkamer binnen zonder dat het voelt alsof ik een sauna geboekt heb.
5: Ja, eindelijk, bro. Maar ik ben niet blij met dit weer, hoor. Het is weer helemaal grijs buiten en koud aan het worden.
0: Nee, hier ben je dus ook weer niet blij mee?
5: Ik was sowieso niet blij met dit. Ik zei, ik geef maar mijn liefde de hitte, man.
0: Jongen, jongen, jongen. Het is echt nooit goed met jou.
6: Summer feels different here. Summer feels different here.
7: Ça va bien?

en Jorginho, stel niks voor, hoor hier bij de avondshow op Galaxy. Ik krijg een leuke app binnen van Chelsea, die zegt, kunnen we het even over hebben dat sommige scholen weer al begonnen zijn. Nou, ik heb zelf geen school, maar alleen het idee al om even nu op te staan. Daarom ben ik blij dat ik nu nog lekker naar jullie kan luisteren. Chill, fijn dat je erbij bent, hier.

0: Party Next Door. En Drake en Jabba hoor je hier met Die Trying. Ja, er gebeurt vanavond iets echt iets bijzonders. Oh. Ja, en het is niet die schoonmoeder die je opeens op de radio hoort.
1: Ik krijg gelijk weer kippenvel van dit.
0: Ja, dat dacht ik al. Ja, want Ice, er staat vanavond te gebeuren.
1: Ja. Er komt iemand...
0: Jij denkt, het wordt al donkerder buiten. Weet je, het is alweer wat gauwer. Halloween komt eraan. Ja, vertel. Neem me mee.
1: Zal ik gewoon een kleine schijn geven daarover?
0: Ja, vertel wat we gaan doen.
1: Ja, er komt een vrouw en die komt wat uitleggen vanavond, man. Hier, bij ons. Ze gaat vertellen over... Ja, ze kan eigenlijk in de toekomst kijken. Ze heeft een glazen bol in haar hoofd.
0: Maar toch vind jij het spannend. Ja, toch denk jij bij jezelf van... Ja, dit soort krachten wil je eigenlijk wat helemaal niet mee in associatie komen. Maar geloof jij erin? Want ben je er wel bewust mee bezig of niet?
1: Nee, sowieso niet bewust mee bezig. Maar ik vind het wel eng omdat ik gewoon... Ik geloof sowieso in God.
0: Ja.
1: Maar ik sta open voor alle mensen. Ik ben gewoon een... Ik stotter helemaal. Ik vind het gewoon eng, man.
0: Ja, ik merk het ook aan je.
1: Ik ben de hele dag gewoon een beetje gespannen, man.
0: Maar kijk, die vrouw die gaat dus aan jou vertellen hoe je toekomst eruit ziet.
1: Ja.
0: Dat doet ze door middel van kaarten of zo?
1: Ik denk dat ze kaarten heeft. Ze gaat me aanraken misschien op bepaalde plekken.
0: Nou, kijken dus. Galaxy Buds Radio online. Kan je meekijken.
1: Ja.
0: Maar waar ben je het meeste bang voor?
1: Nou, ik ben bang
0: dat eruit zit te komen.
1: Dat er een negatieve toekomst voor me te wachten staat. En dat het dan... Ja, ik geloof er niet per se in of iets, maar... Toch gaat het in je achterhoofd krabben dat ik dan denk van ja... Is het echt mijn toekomst die ze nu aan het voorspellen is? Ja, dat is toch eng, of niet?
0: Ja, maar ja, je hebt toch nog steeds je toekomst in jezelf in je handen?
1: Je hebt het zelf in de handen. Maar ja, als zij weet dat ze de toekomst kan voorspellen... En ze staat er ook echt achter dat ze dat kan... Is het gewoon eng, toch?
0: Ja.
1: Ja, ik vind het eng, ja, ik weet niet van jou.
0: Misschien zegt ze dan wel van, ja, jij gaat wel weer bij de McDonald's werken. Of, ja, weet je.
1: Nou, ook leuk, toch?
0: Heb je ook zelf een hand?
1: Slaap ik tenminste niet onder een brug.
0: Wat ik in de hand heb is deze fantastische plaat van Bad Bunny, DTMF, hier, bij de Avondshow.

0: zetten. Gewoon tijdens het gamen en, of afwassen.
1: Omdat hij de game heet toevallig? Of?
0: Nee, ik ben het serieus. Ik kom altijd lekker voorbij mijn playlist en je hoort hem hier in je avondshow op Galaxy. Ja, Ice. Ik weet niet wat je net hebt gedaan, maar je loopt even naar beneden net. En je bent echt gewoon lijkbleek.
1: Ja, dan zal ik even vertellen, bro.
0: Nou?
1: Ja, ik kom de radiodirectrice even langs, man. Ik kan niet eens meer praten, bro. Deze dag is echt hectisch voor mij, man.
0: Dus je hebt vanavond al waar, zeg ze. Wij zitten de geinen dat je misschien wel binnenkort weer bij de McDonald's zou werken.
1: Ja, maar dan zit ik dus net op de gang.
0: Maar we hebben een nieuwe radiodirectrice. Ja, we hebben een nieuwe programmadirectrice.
1: Dus ik dacht, ik ga mezelf even voorstellen. Goedenavond, mijn naam is IJzit.
0: Heb je ook wat goeds over mijn gezicht?
1: Nou, ik kreeg niet eens het woord om dat te doen, man.
0: Nee.
1: Ik zei, goedenavond, ik ben IJs. Zeg ze, ja, jou ken ik al. Ik zeg, oké. Okay. Ja. En daarna zeg ik van, ik moet weer door, ik moet radio maken. Zeg ze, ja, we hebben nog wel een gesprekje.
0: Oh, nee!
1: Ik zeg, en toen zei ik, alleen ik Daniel ook.
0: Oh, nee! Nee.
1: Dus, okay. Wat pittig, man.
0: Nou goed, wil je dat dit programma blijft? 085-029-4x2. Ja, geef ons even een hart onder de riem. En anders, ja, anders ik hoop dat het wel alleen maar voor jou is.
1: Nee, jij komt er ook bij.
0: Ja,
1: nee,
0: goed, hè.
1: Samen uit, samen thuis.
0: Dagen vliegen voorbij, lijp hoor hier.
2: Dagen vliegen voorbij. Ik kijk naar de lucht. Ik kijk naar jouw positie. Ik kijk naar 2 jaar terug.

Dance. Game hoorde je hier op Galaxy. Ja. Nou, dit brengt me dan toch ook weer even helemaal terug naar voren, moet ik zeggen, hoor. Dit is wel echt een plaat, echt een tune die ik gewoon op

0: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
1: Yo, Danny hier van Fleva in Ja Ears. En aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 heb ik een interview met Mighty Mai van de High and Mighty. En die ken je misschien nog wel van deze. En misschien ook nog wel van deze. Nou, aanstaande zaterdag heb ik daar dus een interview mee. En dat hoor je dus hier op Galaxy Radio tussen 12 en 2.
2: Booms, booms, you know what I'm saying?

0: met Waka hier bij Nieuws Radio. Ja, misschien gaat hij wel weer terug naar Ajax, hè?
1: Ja.
0: Mika Gos verkocht naar PSG.
1: Ja.
0: Het zou toch even een wonder wezen?
1: Ja, we hebben wel iemand nodig, man. Maar helaas, Mika.
0: Wie weet. Ja, dat gaat, zelfs dat ging veel viral op de socials. Maar wij gingen ook lekker. Want we hadden namelijk vorige week een discussie. Ja, ik neem jou even mee. Want mocht je het niet hebben gehoord, moet je eens even luisteren. Want jij een beetje gewoon veel te grote bek ook. Nou, van mannen die dan zeggen, we zijn zwanger.
1: Nou, dat was een mooi ding, want in principe is het voor mannen ook wel mentaal, hoor. Dat zeg je eerlijk.
0: Ja, je bek.
1: Ja, het is
0: je zegt niet als man zijn we zijn zwanger. Nee, mijn vrouw is zwanger.
1: Nee, we zijn zwanger.
0: Nee, we zijn helemaal niet. Draag jij een kind dan?
1: Daar gaat het niet om, bro. Je bent allebei in een proces van zwangerheid. Je krijgt allebei een kind. Ja, sorry hoor, dat is we.
0: We zijn gek geworden. Ja. We zijn absoluut gek geworden dat we zeggen, we zijn zwanger. Wij zijn bevallen.
1: Jij bent gewoon een boomer.
0: Nou, ik ben denk ik wel blij dat jij als man zijnde niet hoeft te bevallen. Man. Zou je dat aankunnen?
1: Makkie. Ik sta er nog steeds achter, hè?
0: Ja, dit hoorde je vorige week bij Nieuws Radio Your Galaxy. En ik moet ook zeggen, ik ben van de week ook aangesproken. Ik was van de week weer op het heerlijke Leidseplein te vinden van het weekend. En er kwam toch echt even iemand naar me toe van die ijs is echt helemaal gek geworden.
1: Ja, ik denk dat diegene gek is geworden. Want het is nog steeds bus en zwanger en ik kan er nog steeds aan.
0: Nee, maar ze had het eigenlijk over het punt dat jij kon gaan bevallen. Oh, dat jij als man dat aan kan.
1: Ja, maar waarom zou dat niet kunnen?
0: Ja, grap. Wij als mannen zijn er niet voor gebouwd.
1: Ik zie een vrouw naar me kijken.
0: Ja, nou, ik heb eventjes de programmadirectrice van Galaxy erin gehaald. Goedenavond, Rita.
2: Hallo.
0: Jij dacht, ik kom even de ontslagronde live doen.
2: Ja. Ik wil hem nu al zeggen dat hij het echt niet kan.
1: Maar waarom zou dit niet kunnen? Want mijn man is even ziek sterker dan vrouwen.
2: Ja, maar het is een heel andere pijn.
0: Ja, je bent mijn shoulder.
1: Een pijn die wij dus niet kunnen.
2: Nee.
1: Ja, ik wil het toch doen.
0: Maar eventjes, dit is toch ook eigenlijk gewoon schande voor een vrouw ook. Dat die zegt van, joh, weet je, ik doe het wel even. Vind je dat niet vervelend, Rita?
2: Nee, het is geen schande. Maar,
1: ja, kijk, ik wil niet zeggen dat vrouwen geen pijn ervaren. Dat wil ik niet zeggen, want misschien denken mensen dat. Dat zeg ik niet. Want de vrouw is gewoon sterker, hebben vrouwen nodig als man.
0: Ja.
1: Maar dat wil niet zeggen dat wij mannen het ook niet aankunnen. Dus dat is mijn punt meer.
2: Nou, maar wacht even. Oh. Mannen zijn wel kleinzeriger dan vrouwen.
0: Ja, hij heeft 10 keer mannengriep gehad, joh, deze show.
2: Ja, dat bedoel ik.
0: Weet je, alles doet zeer, alles doet pijn. Is allemaal ongelukkig met die ventje, joh.
2: En om te denken dat hij dit aankan?
0: Ja.
2: Zo, ik ben zo benieuwd.
0: Weet je, Rita,
2: ik wil erbij zijn. Ja, jij wil erbij zijn.
0: Ja, als nieuwe programmadirectrice, ik had het wel geweten. Nee, maar onzin toch? Ja, ik ga wel.
2: Het is onzin.
0: Ik ben wel aan het regelen, Rita, omdat die live met een zwangerschapsverband, want dan kunnen die wegen gewoon nabootsen. Vandaag had een influencer Iris Enthoven daar een fantastisch evenement voor de health. Ja, mooi magazine. Maar er gingen influencers dus sporten met zo'n weeënband om. Ja, en ik wil eigenlijk dat Ice en ik samen een uur daarmee radio gaan maken.
1: Ja,
0: en
1: kapot.
0: Iedere keer als de luisteraar inbelt, gaat die weeënband omhoog.
1: Oh,
0: weet hem eens, laat het weten via de Apple Galaxy 085-029-2222. Ja, en dan gaan we het meemaken. Still magic.

0: Michael made it. Met Roos. Hier, op Galaxy. Ja, ik vind hem zelf weer veel te geinig. Hey, zometeen opvallend nieuws over fatbikes. Want ik woon zelf in het prachtige Amsterdam. En daar zijn ze op een bepaalde plek verboden. Maar er komen nu nog veel meer dingen op de markt. En wat vind jij van fatbikes? Even kort.
1: Ja, ik sta er niet achter, man.
0: Nee, je staat niet achter de fatbike?
1: Er zijn altijd van die typetjes die erop zitten. Die asociaal zijn op de weg. Nee, ik ben geen voorstander van fatbikes.
0: Nou, jij pakt liever de bus.
2: Galaxy. Heat waves and heavy rotation.
0: Zometeen meer erover. Dit is Mauve Joe met Pirae. Ja, niet de AI-versie, want dan krijg ik, word ik kapot gemaakt door Ice. Maar gewoon de original. Dat is toch ook even lekker? Hier bij de Avondshow op Galaxy.

0: naam even weet wie daar van Galaxy. Ben jij fan van de TikTok gospelversie of deze, de originele? Ik weet ook zeker dat ze hem ook gewoon live doen, hè, die gospelversie. Ja. Je ziet het steeds vaker voorbij komen ook op de For You page. Ja, Jump Up The Hype Man. Ja, tuurlijk wel.
1: De originele is van beter, pik.
0: Nah.
1: Het is gewoon rauw en pure, ik hoef niet te vallen. Hoofdpijn, man.
0: Jij krijgt daar gewoon hoofdpijn van. Nou goed, laat me het even weten, Vida van Galaxy. Ik vertelde zojuist dat er opvallend nieuws over fatbikes. Nou, ze proberen die dingen ook steeds harder te maken. Want een jongen uit Enschede reed zaterdagavond rond op een skinny bike. Ja, die
1: skinny bike?
0: Ja, bro, dat is gewoon een fatbike met dunne bandjes. Oh. En dat ding die ging gewoon 120 km per uur, kan die gewoon halen. Ja, geen ketting, dus zelfs gewoon fietsen was onmogelijk.
1: 120?
0: Ja.
1: Wat?
0: Hij had geen ketting, dus het was alleen een gashendeltje. En toen de politie arriveerde, ging hij er met een groepje anderen vandoor. Hij probeerde nog te vluchten over het gras, maar werd alsnog aangehouden. Nou, dat is toch ook dan denk je
1: toch. Bro, dat is toch niet barkie? Ik focus alleen op die 120, bro. 120 km per uur.
0: Nou, ik vind het ook knap dat je, wow. Dat je met een fiets 120 kan en dat je alsnog wordt aangehouden.
1: Ja, dat kan,
0: ja, dan gaat er ook even iets niet goed. Zijn skinnybike is in beslag genomen en wordt vernietigd. En hij kan een forse bekeuring verwachten, meldt de politie. Nou, moet ik wel zeggen van, ja, toen ik 20 of 21 was, waren die dingen net op de markt.
1: Mm-hmm.
0: En alleen maar stoere chicks en stoere guys, die reden gewoon op die fatbikes.
1: Ja.
0: In Amsterdam, weet je, rondje Vondel.
1: Zoals ik al zei, een bepaald type zit erop altijd.
0: Nee, dat is later gekomen.
1: Oh.
0: Dat is veel later gekomen.
1: Mm.
0: Weet je, die dingen die kan je nu voor 500, 600 euro kopen met een gashandeltje bij 50. En je mag niet eens een gashandeltje hebben. Ja, tot en met 6 km per uur volgens mij.
1: Je zit ze ook met z'n drieën erop af en toe, hè?
0: Ja, de hele familie zit op dat ding al. Weet je, dan denk ik, oh. Ja, laat me even weten, in Ever Galaxy gebruik jij nog een fatbike en wat vind jij van die gast? Want ik
1: iets van de Gen Z of zo, hoe noem je dat? Gen Z generatie op de fatbike.
0: Grap, ik ben ook Gen Z generatie. Ja,
1: maar het is een verschut als je als 30-jarige of 25-jarige op een fatbike zit.
0: Ja.
1: Ik vind het een schande eigenlijk, hoor.
0: Ja,
1: je moet
0: een
1: auto hebben op dat leeftijd.
0: Nou ja, anderhalf jaar geleden wou ik nog steeds zo'n ding. Ik vind het namelijk nog steeds fucking vet.
1: Je woont in Amsterdam, bro, dus...
0: Daarom. Maar toen destijds had ik een vriendin. En ja, die heeft tegen mij gezegd, als jij dat ding koopt, dan maak ik het uit. Ik vind dat zo lelijk. Ik zeg maar, yo, dus jij verplicht mij dus 2000 euro voor een fiets te betalen. Die net zo hard elektrisch gaat als een fatbike. En de fatbike is 600 euro.
1: Maar zit er stigma op?
0: Wil jij die 1400 euro voorbij lappen, zei ik tegen haar. Maar ze zegt, ja, gaan we daar nooit meer ophalen.
1: Ja, maar ze heeft gelijk, bro. Er zit een bepaalde stigma op een fatbike dat het gewoon, het hoort niet, bro. Het is niet netjes, het is niet cool, het is niet... Nee.
0: Ja, maar ik was ook zo'n jochie die gewoon ook op mijn 16e gewoon lekker een zippie reed, weet je wel?
1: Zippie.
0: Gewoon een lekker scootertje. Daarmee lekker naar de McDonald's ging chillen s'avonds.
1: In de McDonald's, hè?
0: Ja, heerlijk, man. Lekker fout. Hier ook in Utrecht door al die fietspaden.
1: Ja, ik heb je ook een keer geholpen.
0: Wat?
1: Ja, ik heb je ook een keer geholpen 5 jaar geleden, hoor.
0: Ja, dat klopt.
1: Joh, Big Mac menu.
0: Ja, nee.
1: Kom je aan op je fatbike?
0: Nee. Ik had geen fatbike. Ik was er gewoon nog niet. Maar goed, vind jij die gasten op die fatbikes, vind je dat etters? Of denk je bij jezelf, jongens, maak je niet zo druk? Laat me het weten via de Ever Galaxy 085-029-2222. Ik ben natuurlijk onwijs benieuwd naar jouw antwoord. Nou moet ik wel zeggen, mijn oma's, ja, die hebben er wel een beetje een mening over. Nou, ik moet je zeggen, mijn oma is gewoon laatst aangereden door iemand op een fatbike.
1: Ja.
0: En die klootzak, ik meen het serieus, normaal scheld ik niet zo erg op radio, maar die klootzak reed gewoon door, die liet haar gewoon liggen. Ja, dan denk ik bij mezelf,
1: geen opvoeding.
0: Jongen.

0: check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro and Dancehall is coming up in a few minutes.
2: Galaxy Radio. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: BM.
1: Dit is de Galaxy News Update. In het Verenigd Koninkrijk overleed één persoon door salmonella en raakte meer dan 200 mensen besmet, onder wie baby's en hoogbejaarden. Meer dan een derde belandde in het ziekenhuis, twee met ernstige bloedvergiftiging. Onderzoekers vermoeden dat geïmporteerde eieren gebruikte restaurants de bron zijn van de uitbraak. Het failliete cryptoplatform Knaken heeft via het Openbaar Ministerie en de curator voor ruim 2 miljoen euro aan cryptomunten verkocht om verdwijning te voorkomen. Bijna 700 schuldeisers melden zich voor ruim 8,4 miljoen euro. De fiat doet onderzoek naar fiscale criminaliteit. Bedeling van het geïnde geld volgt later. Supermarkt Jumbo stopt op middellange termijn met de verkoop van Laplace-producten in zijn winkels. Tientallen producten, waaronder koffiebonen, slagroom, worstenbroodjes, pastrami en truffelsalami, maken dan plaats voor Jumbo huismerken. Voorlopig blijven de producten gewoon beschikbaar. Jumbo nam Laplace in 2016 over van V&D en is nu mede-eigenaar samen met cateraar Vermaatgroep. Israël zou vanochtend 8 luchtaanvallen hebben uitgevoerd op een Syrische luchtmachtbasis bij Abu Dhuhr. Volgens Syrische staatsmedia zijn daarbij geen slachtoffers gevallen, maar is wel schade ontstaan. De Verenigde Staten spreken van een onnodige escalatie en roepen Israël en Syrië op de spanningen te verminderen en met elkaar te blijven praten. En dan nog het weer. Vanavond komen naast wolken ook enkele opklaringen voor. Verder is het op veel plaatsen een tijdje droog, maar een lokale bui is niet uitgesloten. Vannacht gaat het vanuit het westen af en toe regenen. Bij een zwakke tot aan zee matige of vrij krachtige zuidwestenwind daalt het kwik naar 14 tot 17 graden. En tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
2: Let's go!
3: Another hour of hip-hop. Stay tapped in.
2: Right here!
4: Cause I said so.
5: This is Galaxy Radio.
6: Galaxy Radio.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app. And now, chaos to the max.
1: Lock the doors, close the windows, turn the volume up.
0: Noose bomb and ice here on Galaxy.
2: We got you.
0: And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, afro and dancehall bangers. And here is Daniel Noosebum.
3: Galaxy, goedenavond. Tweede uur is begonnen. En ook in dit uur staan de lijnen wagenwijd voor je open voor verzoekjes of andere gezelligheden. Ik ben hier samen met Icy.
4: Yes!
3: 085-029-2222. Je hoort nu Drake met Shebang hier op Galaxy.
0: We are Galaxy Radio on FM, DAB, and in the free radio app.
5: Yeah, you know what it is. This is Drizzy Drake.
0: This is Galaxy Music. Huh?
5: Shebang.
0: Drake, Shebang, now on Galaxy Radio.
6: Playing the biggest bangers, 24-7.
5: Manish on the beat, Shebang.

0: in a flesh. Ooh. Yeah.
1: It's time to set it off.
2: You all know the name.
3: I'm the one who run this city.
2: Recognize his voice.
4: Introduce it.
2: This is Noose Radio.
5: Turn it up.
6: Go.
5: Turn it up.
2: With Daniel Nussbaum.
7: In the building.
8: What up, Galaxy? Ik krijg geluk. Heb je binnen van Chelsea die zegt... Galaxy staat aan in de auto. Ik ben net klaar met werken. Ga vanavond letterlijk niks uitvoeren. Eten halen, bank op en telefoon nog niet storen. Soms is dat gewoon even het beste plan.
9: Wat een topper.
8: Want ja, ik ben het gewoon helemaal met je eens. Zometeen hebben we de Hit News Flash met Joost Griffioen. Wat daarom wordt gezegd is echt ongekend. En we gaan nog even iemand bellen van Axe on the Beach, Double Dutch.
10: I just want us to be together.
2: At your job, in your crib, and all around the world.
11: Everywhere I go, I keep you by my side.
2: Listen everywhere on our free Galaxy Radio app.
12: Download it now.

0: Jay Controlando hoorde hier bij News Radio Galaxy. Ja, en soms heb ik gewoon geen idee meer wat er nou allemaal precies gebeurt in hip-hop en R&B land. Heb jij dat ook, Ice? Ja? Je mag mee kletsen?
1: Ja, hij werkt niet meer.
0: Ja, hij werkt niet meer of zo. Jouw microfoon is uitgevallen.
2: Ja, nu is hij weer aan.
0: Oh, dat is ook weer spannend.
2: Wat was je vraag ook alweer?
0: Ja, jij zit niet op te letten. Soms heb ik gewoon geen idee meer wat er allemaal gaande is en gekkigheid is. Bro, in dat hip-hop en R&B land.
2: Ja.
0: Er gebeurt zoveel online en in het echt.
2: Bro, als je één dag niet op je telefoon kijkt, jongen, je hebt alles gemist. Tupac leeft weer, Biggie komt weer tot aan. Ja.
0: Geen idee. Maar gelukkig hebben we daar Joost Gibbioen, die weet altijd alles.
3: Ja, inderdaad. En dan ben ik weer met een nieuwe Hit News Flash update. Bijna 30 jaar na de moord op Tupac is de rechtszaak in Las Vegas deze week officieel van start gegaan. Ex-bendeleider Kevy D staat terecht en hij ontkent nog steeds dat hij het bevel voor de schietpartij heeft gegeven. Central C heeft een opvallende nieuwe track gedropt. Hij is namelijk voor Coca-Cola en de Engelse eredivisie, de Premier League. Het nummer heet The Team en is een ode aan zijn liefde voor voetbal. NBA Young Boy Never Broke Again liet deze week tijdens een interview verrassend weten dat hij definitief in Zuid-Korea is gaan wonen. Hij zegt dat hij nooit meer terug wil naar Amerika. We zullen zien. Never say never. Oké, Daniel, dat was een nieuwe Hit News Flash.
0: Altijd blij met je, Joost. Thanks. En dit is The Weeknd. Cry for me. Ja, dat ga ik doen vanavond omdat ik die temperaturen weer zie, man.

0: Galaxy, broederliefde, maak me niet eet, hoor hier bij Nieuws Radio.
1: Dit is Galaxy met Daniel Nussbaum in Nieuws Radio.
0: Ja, en het seizoen van X on the Beach Double Dutch is al eventjes afgelopen. Maar er gebeurt nog steeds veel met de sterren. En nou heb ik iemand aan de lijn, namelijk Lavinia van X on the Beach.
2: Ja, top.
0: Ja. Oh, jongen, hoe is het met je?
2: Het gaat lekker, man. Hoe is het met jou dan?
0: Nou, wat fijn.
3: Bij mij gaat het ook goed,
2: hoor. Oh, sorry, man. Ik zie dat je iemand helemaal vergeet. Sorry.
0: Ja, dat is Ice. Die zei vorige week nog dat je uit Brabant kwam, weet je nog?
3: Sorry, broeder.
2: Sorry, man. Excuses.
0: Hey, nog eventjes terugkomend op het vorige interview. Ik kreeg trouwens nog een appje van Nick.
2: Ja?
0: Ja, ik kreeg nog een appje van Nick. Zal ik hem er eens even bij pakken?
2: Oh ja, is goed, man. Doe
0: want ik ben benieuwd. Ik had natuurlijk tegen Nick gezegd. Ik zeg, Nick, misschien is het wel leuk dat jij even nog even langskomt hier bij X on the Beach. Niet bij X on the Beach, maar gewoon bij de show. Hij zegt, joh, je hoeft me niet meer te vragen. Ik zie de meerwaarde er niet meer van in. Dus ik heb het verhaal al vaker verteld, dus ik vind het wel goed zo.
2: Oh.
0: Dus geen Nick, maar wel Lavinia in de studio.
2: Ja, man.
0: Hey, Lavinia, je bent ook bezig met muziek. Afgelopen vrijdag kwam je nieuwe plaat uit.
2: Yes, klopt.
0: En kan je me even iets vertellen over die plaat?
2: Ja, Blokfluit. Dat is eigenlijk gewoon een tune die voor de grap is gemaakt.
0: Ja.
2: Gebaseerd op het programma natuurlijk, hè. Je hoort het aan de naam. Eigenlijk dacht gewoon bij mijn
0: maar even die mensen die dus niet X on the Beach hebben gekeken. Blokfluit, jij zegt het komt door het programma, maar wat gebeurde daar in het programma dan?
2: Charlotte was natuurlijk af en toe mondwerk aan het verrichten.
0: Noemden jullie blokfluiten?
2: Ja, de commentator noemde dat altijd blokfluiten. Dus dat heb ik onthouden. En toen heb ik alle grappige momenten van het programma heb ik eigenlijk op het tune gezet. Voor de lol. En toen dacht ik van weet je, ik breng het gewoon uit. En ik zie wel waar het heen loopt.
3: En wat vonden de mensen ervan die je hebt genoemd in de track? Hebben ze nog feedback gegeven? Waren ze er blij mee? Of?
2: Kijk, Charlotte boeide het sowieso niet veel. Dus Destiny kon er wel om lachen ook. Dus nee man, dat zit eigenlijk.
0: Ah, Oké, dus mensen hadden er allemaal wel schik in. Dat is wel weer fijn.
2: Ja, dat wel.
0: Hey, hoe gaan de streams tot nu toe, Lavinia?
2: Ik weet het niet eens, ik let daar niet eens op. Wat ik kan zeggen, ik heb het voor de grap uitgebracht. Niet met de intentie van dit moet 10 miljoen views pakken of hoe dat ook gaat allemaal, je weet toch?
0: Nou, ik vind het wel vet, ik bedoel...
3: Nee, ik ook.
0: Hallo, je probeert er wel wat van te maken. Hoe gaan de boekingen tot nu toe, bevalt dat?

0: Ja, het bevalt zeker.
1: Nou, weet je wat we gewoon gaan doen, Lavinio? We gaan gewoon die plaat draaien, maar met de afspraak dat jij hem aankomende donderdag, want dan hebben we weer Nieuws Radio, dat je hem even live komt doen hier in de studio.
0: Ja man, kunnen we gewoon fixen man, zo'n deal man.
1: Ja? Kom je aankomende donderdag, ja?
2: Dik.
1: Ja. Maar kom je eenmans of neem je nog leuke danseressen mee? Want we kunnen hier ook een soort videoclip maken.
2: Ja, dat zou toch wel leuk zijn, toch?
0: Nee, maar ik kom denk ik gewoon eenmans, man.
1: Nee, joh. En wat nou als wij nou nog even danseressen regelen?
0: Ja, joh, doe je ding, man. Doe je ding.
2: We gaan kijken.
1: Lekker.
0: Wow,
1: hey, Livio, je mag hem aankondigen hier op Galaxy.
0: Ja, man. Dan donderdag kom ik en dan
1: doe ik hem. We gaan nu alvast je track draaien. Je mag hem alvast even aankondigen als je wilt.
0: Oh, ja, maar dat is jullie ding toch, om hem aan te kondigen, toch?
1: Ja, nee, ja.
2: Jouw pokoe, bro.
1: Ja, het is jouw pokoe. Jij mag hem even verkopen aan alle luisteraars, alle miljoenen die luisteren.
0: Ja, heel wat mensen bij deze blogplaats is online gaan streamen. Als je het niet leuk vindt, is het zaak. Als je het leuk vindt, dan zou ik zeggen, gooi hem op repeat. Ja, man, luister dat ding, man. Blogplaats, stream hem gewoon kapot.
1: Lekker.
0: En, ja, that's it.
1: Lekker, Livio. Wij zien jou aankomende donderdag in de

0: Blokfluit.
1: Ja, het is toch wel weer een feestje, ja.
0: Aankomende donderdag dus live hier op Galaxy. Nou, vanaf 7:30.
2: Ben benieuwd.
0: Ben je nou een achtergronddanseres? Ik denk mezelf, ik wil in zijn videoclip. Want we gaan niet meteen even schieten. 085-029-2222. Dit is Bad Bitch. Yeah, hier op Galaxy.

0: Dara, Truth or Dare hoorde hier op Galaxy. Ja, Ice. Ja. Volgend, ja, nog een half uurtje. En dan, dan is News Radio helaas afgelopen. Maar goed, hey, niet getreurd. We hebben er nog veel meer de onderwerpen komen er zometeen aan. Want we gaan zometeen toch ook eventjes bellen. Alvast met de vrouw die jou vanavond gaat lezen en jouw toekomst gaat bespreken. En we gaan het zometeen hebben over Gio. En dan heb ik niet over de artiest Gio, maar de influencer Gio. Want ja, er gebeurt daar heel veel. En ik vind het maar heel spannend allemaal. En, ja. En hij heeft ook niet geüpload. Nou, wat het is, dat hoor je zo meteen.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.

0: telefoon in mijn ogen, in mijn brein. En ik durf te wedden dat mijn viewpage anders uit is dan die van jou.
1: 100%.
0: Dus, en die van jou ook die luistert. Laat maar even weten via de Apple Galaxy 085-029-2222. Of je ook nog bijzondere nieuwtjes of feitjes bent tegengekomen. En zoals begin ik bij Dave Roelfink. Want ja, hij gaat een profdebuut maken in het boksen. Want bij Boxing Gladiators meldt dat Dave Roelfink op 19 september zijn profdebuut gaat maken. Ja, hij neemt het dan op in Topsportcentrum Rotterdam tegen Renard, die al 4 profpartijen heeft gevochten. Ja, en hij... ja, Dave's statistieken zien er een beetje knullig uit. 0 win, 0 loss, 0 KO, 0 KO percentage.
2: Ja, maar ik heb er wel vertrouwen in, man.
0: En Renard die heeft 6 wins. 6 win, 5 losses, 2 knockouts en 33% KO.
1: Dat zegt niks.
0: Ja, ik ben dus heel benieuwd naar Dave Roelfink.
1: Ik ook.
0: 9 september. Denk je dat hij gaat winnen?
2: Ik denk het 50-50 eigenlijk, man.
0: Oké.
2: Ik onderschat hem bij boxing influencers, maar...
0: We will see.
2: Ja.
0: Hey, er is ook een nieuw seizoen van Good Luck Guys aangekondigd. Good Luck Guys is het programma van Prime. En ja, daar gaan alle meest reality sterren gaan dan weer vage klusjes doen. En er wordt altijd weer chaos en gezelligheid. Maar opvallend, want namelijk Jay Swartz komt in ogen te staan met zijn ex Lisa Sees.
2: Wat?
0: En die haat elkaar echt met, ja...
2: Oh, dat wordt een luxe seizoen.
0: Tot de dood. Het zijn exen van elkaar. En er zijn heel heftig reageren ze op elkaar. En als ik deze pose zie, ga ik proberen een paar te herkennen. Wie meedoen. King Faisal doet mee, dus dat is hartstikke leuk. En Margotia doet ook leuk mee. En Elon Snacks van de Beach. Nou, er zijn nog veel meer sterren die meedoen. Dus ga dat checken bij Good Luck Guys.
2: Een en al drama.
0: Ja, leuk is dat, hè? Ja. Hey, opvallend nieuws ook over Gio, want daar teast ook naar. Ja, vannacht heeft er een heftig incident plaatsgevonden waarbij de politie betrokken is, meldt hij op zijn socials. Ja, door het lopende onderzoek kan het gezin nog niet vertellen wat er precies gebeurd is. Ja, het incident was volgens Gameplay World Excels, dat was namelijk zijn vorige oude naam op YouTube, zo ingrijpend dat vloggen vandaag geen optie was. Het gezin neemt de tijd om alles te gaan regelen en te verwerken. Zo quote hij dus zelf van even kort een update. Vannacht heeft een heftig incident plaatsgevonden. Het is in ieder geval dusdanig ingrijpend geweest dat vloggen vandaag geen optie was. We nemen vandaag de tijd om alles te regelen. Ja, er speculeren veel verhalen online. Jij hebt er ook een paar gelezen. Wat denk jij dat mensen denken dat het is?
2: Inbraak.
0: Ja,
2: inbraak. Ik denk dat het gewoon ingebroken is. En ik geef hem, hij heeft een kleine nog thuis. Dus ik geef hem alle gelijk om even één dagje niet te vloggen, man.
0: Ja, want jij keek hem ook hier veel, hè?
2: Ja, vroeger, man. Toen hij met die Jada Anna.
0: Oh, Jada Anna.
2: Ja.
0: Die ondertussen natuurlijk...
2: Ik keek vooral voor haar.
0: Wat zeg je nou?
2: Ik keek vooral voor Jada, man.
0: Ja?
2: Ik zei het toch, ik val niet eens op snow bunnies, maar...
0: En dan Jada Anna is natuurlijk wel iemand die je denkt jezelf. Nou,
2: maar ik neem mijn woorden terug inmiddels, want Jada, haar karakter is niet echt helemaal top.
0: Nee?
2: Ik vind van niet.
0: Ze heeft nu natuurlijk met Taylor.
2: Haar leven is zo zwaar en ze heeft het zoveel te verduren met allemaal dingetjes.
0: Ja, ze heeft wel echt een pittig leven.
2: Ja, heel zwaar.
0: Ja, maar zo doet ze het wel voor op de social.
2: Ja, dat bedoel ik, bro.
0: Weet je, alles is zuchtend en kut. Nee, dat snap ik ook wel, hè. Je staat de hele dag in de spotlights en niet alles is goed. Zelfs,
2: wat een zwaar leven.
0: Nou, maar ho, wacht. Als je bij de gemeentehuis werkt of je bent taxichauffeur, is je leven ook niet altijd goed. Maar kijk, wij krijgen het te zien van de jaren.
2: Ja, nee, maar ik ben het er niet mee eens.
0: Jij bent het er niet mee eens? Nee. Jij denkt dat ze gewoon alleen maar je roze kleuren maan schijnt leven heeft?
2: Oh, haar rekening al zegt al genoeg.
0: Ja, maar... Wat? Je rekening betekent niet meteen dat je gewoon gelukkig bent. Ik heb, maar ja, goed. Ik weet ook niet of ik iemand ooit heb zien huilen in een Ferrari.
2: Dat bedoel ik.
0: Nou goed, dit was mijn For You page die ik dan altijd met je deel. Heb je nog opvallende berichten? Laat het weten via de Apple Galaxy 085-029-2222. Wij wensen Gio en zijn hele familie natuurlijk veel sterkte. Dit is Dave & Thames, Raindance, hier op Galaxy.
3: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Sense. Werkt wel als je naar buiten kijkt.
1: Ja,
0: dit is Future California Girls. En zometeen gaan we bellen met de waarzegster van Ice, die zometeen live in de studio is. En wie weet, heb je helemaal geen goede toekomst.

0: aan het genieten de afgelopen 2 uur. Dus dat is fijn.
1: Oh, wat lief.
0: Ja, altijd leuk die reacties. 085-029-2222. Spannend moment in de studio.
1: Ik zeg niks.
0: Namelijk, onze Ice die wordt zometeen helemaal uitgelezen.
1: Ja.
0: Dat is dan toch wel weer spannend. Door Dami. Ja. Hoe heb je haar ontmoet?
1: Ja, social media, man. Ik zag haar voorbij komen en ik dacht, dit is eigenlijk best wel leuk en interessant.
0: Ja.
1: Ik dacht, laat me gewoon kijken wat ik kan regelen. En gelukkig was Dami ook ingesteld om mee te komen. Dus wie weet...
0: Dus zij is hier zometeen. Maar ze hangt nu ook aan de studio. Applaus voor Dami! Hey! Dami, goedenavond. Hoe is het?
2: Goed, hè, met jou?
0: Ja hoor, onwijs fijn. Hey, jij bent al onderweg naar de Galaxy Studio.
2: Ja.
0: Hoe gaat het? Ben je gespannen?
2: Ja, het is wel spannend, ja. Ik voel wel een beetje kriebels.
0: Ja, krijg je kriebels?
2: Ja, wel een beetje.
1: Ja, dat is ik wel.
0: Ja, want ik moet heel eerlijk zeggen, Dami. Icy hier is echt ontzettend zenuwachtig dat jij komt.
2: Ja?
0: Ja.
1: Ja, ik heb nog nooit een reading gehad. Dus ik ben gewoon benieuwd wat me te wachten staat en wat je uit te leggen hebt en wat spiritualiteit is. Dus ik vind het echt spannend.
2: Ja, snap ik. Heel erg, ja.
0: Maar de vibe die je om Ice voelt, is dat al een beetje schrikbarend?
2: Sorry?
0: De vibe die je om Ice voelt, zeg maar, nu. Hè, dus ik ben Daniel, maar Ice die zo meteen gaat interviewen. Hoe is de vibe om hem heen?
2: We gaan we eventjes als verrassing houden.
0: Oh! Maar laat je hem wel heel, want ik heb hem donderdag wel nog nodig in de show.
2: Ja.
0: Hey, even een korte vraag. Sinds wanneer ben je erachter gekomen dat je spiritueel onderlegd bent?
2: Sinds wanneer ik erbij ben achtergekomen? 2021,
1: sorry. Ah, coronatijden.
0: Coronatijd. Je dacht, ik ben eventjes benieuwd wat daar is. Spannend. Heb je veel mensen al geholpen?
2: Ja, ik heb best wel veel mensen geholpen. Ik ben al over de 1000 al, denk ik nu.
1: Zo.
0: Nou, en zometeen natuurlijk live op radio. Hey, is het ook een mogelijkheid dat mensen zelf ook eventjes kunnen bellen om te vragen of jij misschien nog hun kan helpen met hun toekomst?
2: Ja, zeker. Ja.
0: Kijk, dat is top.
1: Nice.
0: Dami, dan wens ik je nog een hele fijne reis hier naartoe. En succes zometeen.
1: En ik zie je zometeen.
2: Oké, tot zo, ja?
0: Yes. Ja hoor. Tot zo, dag hoor.
1: Oeh.
0: Oeh, hoorde je die lach?
1: Ja. Je mag wel bakken. Die maak je hem open.
0: Jij bent zo meteen zo erg de lul.
1: Als je niks van hoort, dan weet je wat er aan de hand is.
0: Mocht Ice opeens denken bij jezelf, joh, waar is Icy? Dan is hij er niet meer. Dat is jouw toekomst voorspeld, jongeman. En jij gaat het niet redden, denk ik.
1: Yo, dat is
0: het wordt klaar.
1: Oh, ik ben bang, jongen.
0: Dat snap ik. Dat begrijp ik. Maar goed, het klinkt als een hele aardige vrouw.
1: Ja, ze klinkt aardig, dus dat is een pluspunt.
0: Nou, ze klinkt aardig en ze is aardig.
1: Ja.
0: Stel je vooral lekker open. Ga niet met haar te veel in discussie, want zij weet uiteindelijk hoe het met je gaat. Zij kan jou lezen. Dat is toch ook wel weer heel fijn?
1: Nou, thanks voor de tips.
0: Dat is een lekkere tip. Zal ik je dan nog even een lekkere plaat meegeven om toch... Om er nog even in te komen?
1: Ja, doe maar eventjes, jongen. Ja. Ik heb het verdiend, hè.
0: Wat zeg je?
1: Ik heb het verdiend. Ik moet eventjes zen worden, bro.
0: Je moet even zen worden. Ja. Dat weet ik, man. Daarvoor heb ik ook deze plaat meegenomen. Dit is Ira Star met Kommas. Dit is mijn zen.

0: Allen.
1: Ja, toch wel echt de relaxplaat.
2: Nou, het heeft een beetje gewerkt.
1: Iron Star Rush. Ja, ik moet echt zeggen, als ik er echt een beetje doorheen zit, dan is dit een plaat wat ik best wel luister. Maar ik heb ook laatst een nieuwe plaat ontdekt. En ik heb hem al een klein stukje laten horen vorige keer, of al een tijdje geleden. Maar hij kwam opnieuw terug in mijn playlist. En toen dacht ik, ja, dit is wel echt een beetje waar het ook het leven om draait. Het gaat namelijk over Fresco. En wij kennen allemaal Fresco wel als Captain Leguaan.
2: Ja.
1: Een trainer was een bulldog.
2: Gino Pietermee.
1: Wat zeg je?
2: Hij was ook toch Gino... Laat maar zitten.
1: Bro.
2: Laat maar zitten. Is hij dat niet?
1: Nee, ja.
2: Dat is hij wel volgens mij, hoor.
1: Hoe?
2: Gino Pietermee. Ken je dat niet? Zoek nu op Gino Pietermee. Dat was zijn alter ego, zeg maar.
1: Pieter.
2: Is een antilia. Nee. Ken je dat niet? Heb jij wel een gehoord?
1: Ja. Dat is maar dat is hij van ik had de Leguaan, ik train hem als een bulldog, mijn jeugd was zwaar.
3: Ja, jeugd. Zal ik beginnen? Ja, mijn jeugd was best wel zwaar. Want, ik had een bril nodig.
4: Mijn jeugd was zwaar, master! Ik deed alles wat ik wilde. Ik heb mijn vader leren neuken, ik neukte wie ik wilde. Buiten ging ik vechten met chamos. Ik had een Leguaan, die trainde ik als een bulldog.
1: Nou goed, hij.
2: Zo ken jij hem.
1: En ik ken hem ook als een prachtige artiest. Want namelijk de track, ja, de tijd leert, kwam voorbij. En toen dacht ik, ja, dit is gewoon zo'n plaat die ik even meenemen moet op Galaxy. Ja, dus hier heb je hem. Fresco, samen met Richt, de tijd leert. Hier, bij Nieuws Radio. Oh, ik heb nog even wat tijd, dan kan ik nog even inkleden.
2: Nou.
1: Ja, oké, dit is ook wel even een beetje stom. Ik moet de plaat natuurlijk wel verkopen, want ja, jij kent natuurlijk Fresco alleen maar als... Gino Pietermee. Maar ja, dat kan ik maar weten. Maar hij vertelt zoiets moois dat als je stress hebt in het leven, dat je gewoon even een beetje de rust moet bewaren.
2: Dus
1: je
2: moet even goed luisteren dus.
1: Dus jij hebt heel veel stress op dit moment.
2: Ja, en de auto, die zit in de auto. Luister even goed, volume harder.
1: Volume harder, op 100. Dit is Fresco, met Richt.

0: zijn.
1: Ja, mooi, hè?
2: Kijk, dit maakt me nog wel weer zin.
1: Ja, hè?
2: Dit is hem, dit is hem.
1: Ja. De tijd leert van Fresco Samadricht. Ja, ik vind het echt een ontzettende banger.
2: Het is gelijk sentimenteel bijna gewoon, man.
1: Dat dacht ik.
2: Ik praat over het leven en zo.
1: Maar gewoon dat hij gewoon... Ja, ik moet het toch even uitpleizen, maar de line dat hij dat naar beneden zegt... is een beetje aan het einde van... Zo heeft onhandigheid me handiger gemaakt en ik weet dat alles goed komt als ik de kalmte bewaar. En dat moet jij ook zo meteen doen, Ice.
2: Ja, dat moet zeker weten. Hoe heet die track? Ik moet hem even opstellen. Ik vond hem echt
1: goed, man. De tijd leert.
2: De tijd leert van Fresco.
1: Ja.
2: Oké.
1: Okay. Hey, dit was Hoes Radio. Ik heb er ontzettend van genoten. Donderdag ben ik weer bij je. En zometeen is Ice bij je tot en met 11 uur vanavond.
3: More hip-hop, R&B, afro en dancehall music is coming up in a few minutes.
4: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
5: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
6: Ah!

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 9 p.m.
1: Dit is de Galaxy News Update. In de Amerikaanse staat Pennsylvania zijn 14 mensen aangeklaagd wegens grootschalige cocaïnehandel op Penn State University. 13 verdachten zijn studenten of oud-studenten. Leiders Agostinho Abbacello en Thomas Robinson reisden regelmatig tussen Philadelphia en New York om cocaïne op te halen. Aspirantleden van twee studentenverenigingen moesten de drugs als ontgroeningsritueel versnijden en verpakken. De AEX-index sloot dinsdag 0,7% lager op 1107,32 punten. Gedreven door zware verliezen bij chipbedrijven ASMI, Besi en ASML die tot 6,7% verloren. Brentolie steeg voor het eerst sinds eind juli boven de $90 per vat. In het Verenigd Koninkrijk overleed één persoon door salmonella en raakte meer dan 200 mensen besmet, onder wie baby's en hoogbejaarden. Meer dan een derde belandde in het ziekenhuis, twee met ernstige bloedvergiftiging. Onderzoekers vermoeden dat geïmporteerde eieren gebruikte restaurants de bron zijn van de uitbraak. Supermarkt Jumbo stopt op middellange termijn met de verkoop van Laplace-producten in zijn winkels. Tientallen producten, waaronder koffiebonen, slagroom, worstenbroodjes, pastrami en truffelsalami, maken een plaats voor Jumbo-huismerken. Voorlopig blijven de producten gewoon beschikbaar. Jumbo nam Laplace in 2016 over van V&D en is nu mede-eigenaar samen met cateraar Vermaatgroep. En dan nog het weer. Vanavond komen naast wolken ook enkele opklaringen voor. Verder is het op veel plaatsen een tijdje droog, maar een lokale bui is niet uitgesloten. Vannacht gaat het vanuit het westen af en toe regenen. Bij een zwakke tot aan zee matige of vrij krachtige zuidwestenwind daalt het kwik naar 14 tot 17 graden. En tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
2: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture. Galaxy Radio.

Yes, Usher met You Make Me Wanna hier op Galaxy Radio. Zo, hele goede avond iedereen. Je luistert op dit moment naar Galaxy Radio. Het is 21:05 deze avond. Ik ben IJs en ik ga je de komende twee uurtjes blessen met de lijpste hip-hop nieuws, de beste pokoes. En er komt zo meteen iemand langs die gaat praten over spiritualiteit. En ik zeg je een klein beetje, ik zeg je eerlijk, ik ben een klein beetje gespannen en een beetje bang. Maar geen stress, want ik heb jou als luisteraar die me er doorheen kan slepen. Maar we gaan nu eerst even terug naar muziek. Want ik heb Donna Fraser voor je klaar met Panja, dus je hoort zo meteen. Maar we gaan nu eerst weer terug naar Frankrijk met Bovens Joe en Pilet.

Trek, Jonah Fraser, Jayon en Panya hier op Galaxy. Ja, nogmaals, goedenavond. Mijn naam is IJs. Nogmaals, ik ben er voor de mensen die net pas intunen tot 11 uur. En ik zeg je eerlijk, ik dacht eerst, laat me gewoon druk doen en zo. Je weet toch? Maar eigenlijk zit ik best wel in een relaxte, spannende, ontspannende flow. Zometeen niet meer, want er komt een spiritualiteitvrouw en die gaat me zometeen readen. Maar ik dacht, laat me gewoon niet met poespas beginnen. Gewoon lekker rustig aan, want de week is net pas begonnen. En dat valt sowieso niet druk te doen, want voor mijn gevoel is de zomer eigenlijk alweer een beetje voorbij. Want als je naar buiten kijkt, het regent, het is nu inmiddels weer donker. Het wordt sneller donker en al die dingen. Het begint bijna weer winter te worden. En ja, kinderen moeten weer naar school. En ik zelf trouwens ook, want ik ga ook nog naar school op mijn 25-jarige leeftijd. Maar ja, maar ja, mensen, vakantiedagen zijn ook weer voorbij.

0: in de middag. En dan denk ik van, ja, mijn hele dag is verpest en opgefokt. Dus nogmaals, hoe bouw jij je slaap op? Je slaaproutine. 085-029-4x2 is de app en belnummer waarop je mij kan bereiken. En dan geef ik je pak een beet, ik denk 3 liedjes de tijd om even een appje te sturen. Zodat we elkaar gewoon weer even kunnen helpen om die ochtendroutine weer te fixen. Dus nogmaals, 085-029-4x2. En dan gaan we nu weer terug naar muziek.
1: We are Galaxy.
2: Hey, y'all take this serious.
1: Your number one for hip-hop. From R&B

0: is Feit met Salou Jurumor hier op Galaxy Radio. Goedenavond. Dus luister, een aantal liedjes geleden heb ik jou gevraagd hoe jij je slaaproutine weer fixt nadat de zomervakantie weer voorbij is. Want zelf heb ik namelijk lijpe lasten van, want besef, ik slaap elke dag gewoon tegenwoordig pas om 5 uur in de ochtend en dan word ik pas 3 uur in de middag wakker. Dus het is best wel lijp. Dus mijn vraag aan jou was, wat doe je daaraan? En ik ga daarom eventjes de appjes erbij pakken, want ik heb er een aantal binnengekregen. Want Gineiro zegt namelijk, cafeïne is je grootste vijand als je wilt slapen. Dus stop met Red Bull of koffie drinken voordat je gaat slapen en leg je telefoon op tijd weg. Dat heeft mij doorheen geholpen om mijn slaapritme weer te krijgen. Dus eigenlijk, Gineiro, moet ik dus stoppen met Red Bull, want ik ben echt Red Bull verslaafd, hè. Weet je wat ik ga doen trouwens? Ik denk dat ik gewoon even in de nacht ga stoppen met Red Bull en kijken of het impact gaat hebben op mijn slaapritme. We gaan terug naar de appjes. Ik heb ook nog een memo binnengekregen van Noortje. Die ga ik ook even erbij pakken, want Noortje zegt namelijk dit.
1: Hey, IJs. Ja, wat ik eigenlijk altijd doe om mijn slaapritme weer terug te krijgen, zeg maar, na mijn vakantie, is eigenlijk dat ik lekker een boekje ga lezen voordat ik ga slapen en in de avond ook nog even een rondje wandelen. En dat helpt mij altijd wel.
0: Ja, dus dat is het.

0: tip van Noortje. Voor de rest heb ik nog een memo binnengekregen. En deze is van Kelsey.
1: Na de vakantie kom ik altijd weer op mijn slaapritme door met een theetje op de bank te zitten. En dan relaxen. En vroeg naar bed.
0: Dus eigenlijk gewoon op tijd naar bed gaan en een theetje drinken, zegt Kelsey. En ik heb er nog eentje, last but not least. En deze is van... Eventjes kijken, Rita. En die zegt namelijk dit.
2: Yo, Ice. Wat ik eigenlijk doe om mijn slaaproutine te fixen is vrij simpel. Gewoon man zijn en wakker worden. Ja, toch? Niet meer, niet minder. Man zijn en wakker worden. Man zijn en wakker worden.
0: Daarmee sluit ik af. Man zijn en wakker worden is dus een tip van... Van wie is het eigenlijk? Hey, dit is Slef, Farida. Man zijn en wakker worden. We go back, bring it back. We go back.

Get ready. New feature music on Galaxy Radio. You get it first.

0: radio app.
1: Hey, yo, everybody.
2: Back to more hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music.
3: Yes, sir.
2: This is Galaxy Radio.
0: Ice. Melting speakers with hot flaming bangers. Every Tuesday from 9 p.m. on Galaxy Radio.
4: Yes, voor de mensen die er net intunen, mijn naam is IJs inderdaad. Dat is al meteen de tijd voor een throwback vanuit mijn MP3-speler die ik heb meegenomen. Ja. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we eerst terug naar muziek. Lil Kleine hoor je zo meteen, maar nu eerst voor de Beyoncé-fans van de Beehive. Ik heb jullie back ook, je weet toch. Beyoncé met Morning Dew hier op Galaxy Radio.
2: Galaxy.
5: Back in the day.
2: Drop the real.
6: Hip hop.
2: This Galaxy Throwback.
7: What it is.
8: What it is.

0: Kijk je boos, je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met schat, ik wil je hippen, niet meer bellen, even vrij.
1: Jacques Chirac.

0: voor Beyoncé en zometeen tijd voor een throwback liedje. Maar nu is Bruno Mars met I Just Made hier op Galaxy.
1: Ladies and gentlemen.
2: Say my name, man.
3: We are Galaxy Radio.
4: Turn this up.
3: Listen anywhere on our free radio app.
5: Or online at galaxy.radio.
6: Oh.

Hey, hier op Galaxy Radio. Goedenavond. Ik blijf het de hele tijd zeggen. Hey, ik had net een belofte die ik aan jou moet nakomen. Namelijk een track van mijn MP3. Want zoals ik al eerder heb gezegd, het is weer een tijd voor een track uit de tijden van vroeger en zo. Dat ik een MP3-speler had of een Walkman. In 2011 had ik er namelijk ook eentje. En ik had ook een telefoon, maar het was gewoon een klaptelefoon. Maar ook een MP3 uiteraard. En ik ging

Frans, vroeger althans. En deze track kwam eruit en het is een track die ook de titelsong is van de film Pizza Mafia. En hij heeft het uiteindelijk nog beter gedaan dan de hele film zelf. En deze track geeft me gewoon altijd weer zo'n gevoel van wauw, wat waren de tijden mooi. En wauw, was ik maar jong geweest. Dus bij deze, dit is Lange Frans. En vooral Ibrahim met Stiekem op Galaxy.

Er ging even wat fout. Maar Lange Frans, vooral die Brahim en stiekem hier op Galaxy Radio. Wat een track. Die heb je eerlijk zoals al 20 jaar niet meer gehoord, hè? Dit is Tyga. Wat? Tyga bedoel ik. Ik wist gewoon voor de

0: minimum hier op Galaxy Radio. En even kijken naar de klok. Even kijken naar de klok, hoor. Ja, het is inmiddels, even kijken, bijna 10 uur. Dus dat betekent dat het tijd is voor een nieuw uurtje. En dan is het ook tijd voor je verzoekplaatje om op te sturen. En dan is het tijd om met iemand te praten over spiritualiteit. Dus zometeen meer.
1: More hip-hop, R&B, afro en dancehall music is coming up in a few minutes.
2: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: BM.
1: Dit is de Galaxy News Update. De Franse minister David Amiel wil AI-aanbieders inzetten om cyberaanvallen te detecteren na een hack bij de Franse Belastingdienst. Daarbij wordt start-up Mistral genoemd als kandidaat. Bij de hack in juni en juli werden gegevens van 678.000 belastingbetalers gestolen. Belastingdiensthoofd Amélie Verdier meldde maandag een tweede datalek dat nog wordt onderzocht. Alfen, producent van laadpalen en netsystemen, boekte in het tweede kwartaal een omzet van 131,8 miljoen euro tegenover ruim 107 miljoen euro een jaar eerder. De groei kwam van energieopslagsystemen en slimme netwerkoplossingen. De verkoop van oplaadsystemen daalde van 33 miljoen naar bijna 28 miljoen euro. De winst bedroeg 4,2 miljoen euro. In de Amerikaanse staat Pennsylvania zijn 14 mensen aangeklaagd wegens grootschalige cocaïnehandel op Penn State University. 13 verdachten zijn studenten of oud-studenten. Leiders Agostinho Abbacello en Thomas Robinson reisden regelmatig tussen Philadelphia en New York om cocaïne op te halen. Aspirantleden van twee studentenverenigingen moesten de drugs als ontgroeningsritueel versnijden en verpakken. In het Verenigd Koninkrijk overleed één persoon door salmonella en raakten meer dan 200 mensen besmet, onder wie baby's en hoogbejaarden. Meer dan een derde belandde in het ziekenhuis, twee met ernstige bloedvergiftiging. Onderzoekers vermoeden dat geïmporteerde eieren gebruikte restaurants de bron zijn van de uitbraak. En dan nog het weer. Vanavond komen naast wolken ook enkele opklaringen voor. Verder is het op veel plaatsen een tijdje droog, maar een lokale bui is niet uitgesloten. Vannacht gaat het vanuit het westen af en toe regenen. Bij een zwakke tot aan zee matige of vrij krachtige zuidwestenwind daalt het kwik naar 14 tot 17 graden. En tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
2: The city clock in. Yeah. In your car on the app.
3: The city clock in.
4: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: Galaxy Radio.

0: inderdaad kennis over spiritualiteit.
1: Ja, zeker.
0: Ja, en ja, vind je het een beetje spannend ook? Want ik vind het wel echt heel erg...
1: Ja, ik ook wel een beetje hoor.
0: Ja.
1: Ja.
0: Want het is je eerste keer bij de radio volgens mij,
1: ja,
0: of niet?
1: Ja, zeker.
0: Ja. Nou, leuk. Dan gaan we er zo meteen meer over te weten komen over mijn toekomst. Hopelijk en al die dingetjes. Maar eerst gaan we terug naar muziek. Kevin met Roxy Dekker en jij hebt mij, hoor je nu. En daarna Dami.

0: hier op Galaxy Radio. En ik ben niet alleen, ik ben met Dami. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Je bent er nog steeds. Ja. Weet je wat we gaan doen? Ik wil even de spanning laten zakken, voor jou ook natuurlijk. Kan je jezelf even voorstellen wie je bent, waar je vandaan komt en wat je eigenlijk doet?
1: Nou, ik ben Damientje Nijt. Ik ben net 29 jaar geworden, 1 augustus. Ik ben dus spiritueel, dat weten veel mensen wel. Ik was ook op tv te zien met Harry in 2022. En ik praatte toen ook over spiritualiteit. En we hebben heel veel mensen gezien, dus daarvan kan je me natuurlijk ook een beetje herkennen.
0: Oké, en waar kunnen mensen jou vinden als ze met jou contact willen opzoeken?
1: Op TikTok.
0: En hoe heet je dat?
1: Spiritual Dami.
0: Spiritual Dami.
1: Ja.
0: Oké, top. En je zei Harry. Harry
1: van Ex on the Beach. Ken je wel toch, of niet?
0: Ja, zeker.
1: Heb je die wel eens gezien, ontmoet?
0: Ja, zeker. Ik heb hem niet ontmoet, maar ik ken hem wel van tv. Maar vertel even dan, wat was het met hem aan de hand?
1: Hij had een datingprogramma met 16 meisjes.
0: Ja.
1: En bij hem op het kamp. En we gingen daten. Ik ging daar naartoe. Bij hem op zijn kamp te daten, hem te ontmoeten. En daar praat ik ook uitgebreid over spiritualiteit.
0: Maar had je een date met hem of was je daar gewoon bij? Of?
1: Ja, het was een bijeenkomst om hem te leren kennen.
0: Oké, en had je hem ook geriet toen? Of?
1: Ik had wel zo'n pendel, ging een vraag stellen, maar ik heb hem niet helemaal geriet toen.
0: Oké. Nou ja, ik wil de spanning nog meer laten zakken. Ik heb bij jou een pak neergelegd, zoals je ziet. Het is zo'n gabbelbox, die neem ik altijd mee als er een gast in mijn studio komt. Okay. Wat je moet doen, je gabbelt eventjes met je hand erin en dan pak je gewoon 2 vragen eruit. Maar we beginnen eerst met eentje.
1: Oké.
0: Dan moet je hem wel eerlijk beantwoorden.
1: Oké. Wie was jouw eerste celebrity crush en wat vind je nu van diegene? Die heb ik nooit gehad.
0: Nee?
1: Nee.
0: Helemaal niemand die je dacht van, hey, met jou wil ik wel een koekje eten.
1: Niet helemaal.
0: Nee? Echt niet?
1: Nee.
0: Geen Chris Brown, geen Usher of iemand?
1: Ja, lijkt me best wel leuke mensen, maar dat is niet mijn celebrity crush.
0: Oké, nou, door naar de volgende. Gabbel maar.
1: Welke kleine daad van vriendelijkheid heb ik nooit laten zien die ik nooit zou vergeten? Ik ben heel vriendelijk, dus ik weet niet,
0: Oké, nice.
1: Ik weet niet.
0: Nou, je hebt ze beantwoord, je was lekker eerlijk. Nou, koffie. We gaan zometeen weer verder met Dami. Als je vragen hebt over Dami, kan je altijd de app sturen via 085-029-412. En hoor je nu Levels met Fantasy.

0: Big Two, Anton en Bill Wahib met Safa hier op Galaxy. En ik ben niet alleen, ik ben nog steeds met Dami. Ik ga even een spannende muziekje eronder zetten, want we gaan nu eindelijk beginnen.
1: Gelukkig.
0: Ik vind het echt spannend. Voordat we met mij gaan beginnen met de drieën, want ja, kan je even uitleggen wat je gaat doen zometeen?
1: Ja, ik ga wat kaarten trekken en dan ook een intuïtieve reading geven. Ja, dan gaan we even zo meteen kijken wat eruit komt en we gaan bespreken.
0: Ja, ik vind het echt zo spannend. Dus wat ik ga doen, ik heb sowieso een artikel die ik heb gelezen op internet. Het gaat namelijk over een Surinaamse filmproducent, Rodney Leisner. Hij is namelijk spoorloos verdwenen in Suriname. Hij was er op een werkvakantie en afgelopen zaterdag is hij gewoon vermist. Niemand weet waar hij is. Hij is ergens in een bos in Suriname. Ze kunnen hem niet bellen, contacteren. Mm. Kan jij, misschien een gekke vraag, kan jij daar meer over vertellen?
1: Het komt wel uiteindelijk goed.
0: Ja?
1: Maar het is wel even heftig nu, denk ik. Het is wel even heftig.
0: Want voel je dat dan aan, zeg maar? Of?
1: Ja, het komt uiteindelijk goed. Dat krijg ik door. Het komt uiteindelijk goed.
0: Oké. Dus we hoeven voor ons geen zorgen te maken dat hij is geknald ergens daar of zo?
1: Ja, ik weet niet.
0: Oké. Want hoe voel je dat? Kun je ons een beetje meenemen erin? Hoe krijg je dat?
1: Ik krijg dan wel door nu. Het komt uiteindelijk goed. Maar het kan misschien wel eventjes nog heftig zijn. Het kan wel. Het is niet zomaar wat of zo. Het is niet te optimistisch zijn. Maar uiteindelijk komt het goed.
0: Nice. En ik zie even kijken. Ik zie bij jou dat je een paar spullen hebt meegenomen. Ja. Wat voor spullen zijn dat?
1: Wat kaarten. 3 kaarten. Dus ik heb meer thuis. Maar ik voelde dat ik deze moest meenemen vanavond.
0: Oké. Nou. Laten we met mij beginnen. Ja, ik ben gewoon benieuwd. Wat kan je over mij vertellen? Moet ik nog wat vertellen?
1: Ik ga even kaart trekken.
0: En heb je nog bepaalde informatie die je over mij moet weten? Of?
1: Wacht even. Ik heb een kaartje natuur. Maak opnieuw contact met de natuur. Word je bewust van de zon op je huid. Wandel blootvoet in het gras. Daar kan je iets mee.
0: En wat houdt dat in? Kan je ons meenemen?
1: Ja, je kan iets met de natuur of zo binnenkort.
0: Met de natuur?
1: Ja.
0: Ja, ik snap het niet.
1: Natuur, ja, daar kan je dus iets mee.
0: Oké. En verder? Even nog meer dingetjes?
1: Bescherming. Je bent niet alleen. Je levensgids en engelen zorgen voor jou.
0: Dus er is iemand van boven die...
1: Ja, die jou beschermt.
0: Oké, en het kan bijvoorbeeld een oma zijn of zo? Of...
1: Je levensgids en engelen, ja. Guardian angels.
0: Voor de mensen die willen meekijken, dat kan via galaxy.radio. Dan zie je dat... Dami, kaart aan het trekken is in mijn leven eigenlijk voorspeld. Of ja, wat leest energie, denk ik.
1: En beweeg. Ja, ik zei iets over natuur en dan beweeg. Dat is wel opmerkelijk. Sta op en beweeg. Probeer iets rustigs zoals yoga, tai chi of pilates. Nou, of iets anders. Ja, natuur en beweeg. Misschien zegt het wel wat.
0: Ja, ik moet wel naar de sportschool inderdaad. Ik heb een abonnement, maar

0: Dus schrijf, druk jezelf uit. Misschien ga je wel een tv-programma meedoen in de jungle of in het bos of zo, weet ik veel. Misschien dan zo.
1: Echte jongens op safari.
0: Ja.
1: Nou, klik. Dus ik ga met een reality-programma. Daar zit een soort van ambitie in.
0: En ja, wilde je dat al zoiets?
1: Ja, ja, ik sta voor alles open. Het moet wel een normale programma zijn, want mijn moeder kijkt ook mee. Maar tuurlijk, waarom niet?
0: En thuis. Het is tijd om thuis iets te renoveren of te veranderen of misschien zelfs te verhuizen.
1: Oké, spannend.
0: De laatste kaart van deze deck. Positief, geniet van deze positiviteit, lach. Weet dat alles goed gaat.
1: Nice.
0: En
1: nice.
0: Nog andere kaarten.
1: Nogmaals, als je mee wil kijken, ik word nu geread live op de radio. Galaxy.radio. En dan kan
0: de schenker van kennis. Je moet bepaalde kennis opdoen. Of je gaat hierna bepaalde kennis hebben, na deze beproeving met mij in deze studio.
1: Oeh.
0: En dan ga je aan anderen kunnen meegeven en delen.
1: Oeh, spannend.
0: Ja, dat is wel spannend, ja. Kan wel best complex zijn. Het is niet zomaar wat of zo.
1: Lef.
0: En verwarring. Verwarring. Ja, hoe moet ik die vertalen?
1: Ja, gewoon in je eigen.
0: Heb jij een bepaalde verwarring? Kan jij dat zelf misschien uitleggen?
1: Verwarring? In welke opzichten?
0: Ja, heb jij daar zelf misschien een bepaald verhaal bij of idee bij?
1: Over mijn toekomst of?
0: Ja, oh ja, ik weet niet, verwarring. Als ik kaart verwarring aan jou geef, heb jij daar iets over te vertellen?
1: Ja, misschien geen duidelijkheid in mijn leven of zo. Waar, ik ben nu 25, ik woon nog thuis en al die dingen. Ik weet niet of dat een verwarring is of geen duidelijkheid over mijn toekomst.
0: Het is tijd om thuis iets te veranderen.
1: Oké.
0: En succes, nog een kaart, positief. En nog een kaart, succes, overvloed, komt eraan.
1: Oeh, dus ik krijg succes in de toekomst. Oké.
0: En schriftelijke stappen, daar zit je nu al in, bepaalde schriftelijke stappen.
1: Daar
0: ben je nu al een beetje mee bezig, zit je al middenin.
1: Ah, kan je dat beter toelichten aan
0: Je zit er al middenin, ik kan het niet helemaal toelichten. Okay. Maar je zit er al middenin.
1: Ja.
0: Nog een kaart. Valse belofte. Laat je niet manipuleren. Soms ben je een beetje goedgelovig.
1: Ah, nice.
0: En nog een kaart van dit deck.
1: Echt spannend.
0: Collectief werk in groepsverband met mensen aan een bepaald doel of goed doel werken. Of misschien heeft het wel met dit te maken, met deze beproeving van mij. De laatste kaart van dit deck. Onverwachte gebeurtenissen en uitdagingen. Ja, ook qua spiritualiteit. Er is zoveel meer dan wij denken. Onthoud dat.
1: Ja.
0: Bereid je voor op het onverwachte. Iedereen is spiritueel. Ik vroeg je aan iemand ooit op een feestje. Heb je iets met spiritualiteit? Ik zei, ik geef readings, ik ben spiritueel. En toen zei ze, ja, ik had een tante die dit deed. En toen zei ze, ik geloof wel dat er meer is dan wij denken.
1: Oké.
0: En de boodschap had wel wat, maar uiteindelijk begon ik mezelf erin tegen te komen. Er is inderdaad zoveel meer.
1: En hoe is het bij jou begonnen eigenlijk? Wanneer had je het gevoel van ik ben spiritueel? Zeg maar, wanneer kreeg je dat?
0: Ja, in 2019 begon ik me er meer in te verdiepen. Daarvoor was ik er nooit echt zo mee bezig. Er kwamen wel eens mensen langs, die vertelden wel eens dingen, er waren kennissen van ons. En pas vanaf 2019 begon het meer mijn interesse te wekken. Ook bij anderen zag ik meer interesse daarin groeien. Ook bij vele anderen.
1: Nice. Weet je wat ik ga doen? Ik ga er nog even een plaat in gooien. En dan ben ik benieuwd wat voor energie ik zeg maar bij jou opwekken. Maar zo meteen meer daarover. Luisteraars, als jij nog een... Sorry, ik kom niet eens op mijn woorden. Ik vind het echt zo spannend. Maar voor de luisteraar, jij die luistert. Als jij ook wat wil vragen aan Dami, kan je dat altijd doen. Dat kan via onze app en bel nummer 085-029-4x2. Want Dami is hier nog een kleine 20, 30 minuten. En dan kan ze je misschien wel rieden. Dit is Coolio, LV, Gangsta Paradise. Toepasselijk voor deze.

0: hier op Galaxy Radio. Het is inmiddels, even kijken op de klok, 10:30. Ik ben nog steeds met Dami. Dami, laat je horen.
1: Hey.
0: Topper. Luister, ik had net een vraag. Mijn vraag was eigenlijk, wat voor energie krijg je? Trouwens, voordat we dat gaan doen, voor de mensen die net intunen. Ik heb een reader hier in de studio, ze heet Dami. Zij doet spiritualiteit dingen en ze heeft me net geread. Ze heeft me een paar kaartjes opgelezen en mij dingen gevraagd, of opgenoemd. En nu is mijn vraag dus aan Dami. Ja, wat voor energie krijg je van mij als je mij ziet?
1: Je bent een bescheiden jongen, kan wel onzeker zijn.
0: Oh.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dat laat je soms wel zien, kan heel kwetsbaar zijn, maar je kan het ook verbergen. Maar je hebt ook wel ergens heel erg je hart op de tong.
0: Ja.
1: Wel een beetje gesloten karakter meer. Beetje gesloten karakter.
0: Gesloten?
1: Ja.
0: Oh, dat is wel gek eigenlijk.
1: Ja,
0: want
1: vind
0: ik ben,
1: je niet?
0: Ik ben integendeel eigenlijk.
1: Ja, een beetje. Nou, niet negatief juist bedoeld, hè?
0: Nee, dat snap ik. Maar ik vind het gewoon opmerkelijk. En wat zie je nog meer?
1: Je hebt ook een oude ziel, ik ook. Van nature, een oude ziel hadden we het net over. Dat is iets moois.
0: Ja.
1: Het heeft 20% van de bevolking. Ik heb ook een oude ziel. Dus je bent wat verder, wat wijzer dan de meeste mensen. Van nature meer dan wel.
0: Okay.
1: En kan je mensen meer aanvoelen, inschatten en zo.
0: Ah.
1: Dat heb je.
0: Nice.
1: En wat voel ik nog meer over je? Niet altijd makkelijk gehad in je jeugd of thuissituatie.
0: Mm.
1: Ik heb wel pittige dingen doorstaan.
0: Ja, daar heb je echt gelijk in. Het is, ja. Ik krijg gewoon kippenvel.
1: Oh.
0: Nee, ik vind dat mooi. En wat nog meer? Ik ben gewoon echt. Als je niks meer weet, dan moet je het ook gewoon zeggen. Maar ik ben gewoon echt, echt benieuwd. Ik heb dit nog nooit meegemaakt.
1: En, oh ja.
0: Ja.
1: Ja, ik kan ook soulmate voorspellen.
0: Ja, doe maar.
1: Ja, ik heb wel een paar kaarten. Wat onder andere over liefde gaat.
0: Ja, want ik wacht nog steeds op mijn vriendin. Ik weet niet waar ze is. Heb jij dat?
1: Nou, een bepaald persoon is niet je tweelingziel. Dus niet, je bent met iemand bezig geweest of bent daarmee bezig, deed daarmee, maar dat is niet je tweelingziel. Dat is niet je twin flame.
0: Oké.
1: Okay. Luister niet naar anderen, kijk uit van wie je raad aanneemt. Niet iedereen geeft de juiste raad en adviezen.
0: Mm. Mooi hoor.
1: Ja.
0: Mm.
1: En verrassing. Hierna, na onze show komt er een verrassing.
0: Bij mij?
1: Ja, een bepaalde verrassing. Ja, je wordt verrast met iets.
0: Oh, is dat positief?
1: Ja, positief.
0: Oké, en vanavond al?
1: Ja, maar hierna, ik weet ja, vrij snel.
0: Maar is hierna, kan het morgen zijn? Kan het 10 jaar zijn? Wat is hierna?
1: Nee, dat gaat echt niet lang duren. Binnen een paar dagen, denk ik.
0: Ah, spannend. Nice.
1: Nog een laatste kaart van deze deck. Verhuizing nogmaals.
0: Oké, okay. Dus ik ga binnenkort verhuizen.
1: Ja, soulmate, twin flame, er komt één vrouw op je af.
0: Oeh, oké. Okay.
1: Donkere vrouw.
0: Ja?
1: Ja, donker. Ze kan een beetje bekakt lijken of overkomen. Ze is niet helemaal in Nederland opgegroeid.
0: Suriname?
1: Nederland niet helemaal, maar ze is niet helemaal in Nederland opgegroeid.
0: Nice.
1: En waarschijnlijk midden 20 of zo, ongeveer zoiets.
0: Oh, gelukkig geen die praktijken dus.
1: Ik weet niet, ooit van een naam, misschien Lindsay of zoiets wat
0: Lindsay?
1: Ja, zoiets.
0: Ik heb wel een Lindsay, maar dat wordt er niet, toch?
1: Nee, ja, ben je daar al mee bezig?
0: Nee, zeker totaal niet.
1: Ja,
0: nee.
1: Ben je ook, ja,
0: ik heb een Lindsay gedacht, maar dat is hem niet, toch?
1: Donkere dame.
0: Nee, ze is Marokkaans.
1: Oh. Ja, de naam Lindsay of zo hoor ik bij deze gewoon. Een beetje bekakt komt ze over.
0: Bekakt,
1: ja. Mm.
0: Nou.
1: En nog een tweede.
0: Ik heb het echt wel.
1: Surinaams dame.
0: Oeh, toch wel?
1: Ja, ook wel best wel volle dame is het. En donker haar, ja, Surinaams Creools.
0: Nice.
1: Ook wel, ik weet niet wat. Ja,
0: Kan ze goed koken?
1: Ja, wel.
0: Nice.
1: Donker, voller. Ja, wat moet ik nog meer bij haar bij kenmerken? Wel apart iemand, soms een beetje overkomen, een beetje apart, een beetje nors of zo.
0: Oeh.
1: Ja.
0: En krijg je kinderen met haar?
1: Misschien.
0: Of krijg ik überhaupt kinderen? Kan je dat?
1: Ja. Jawel, je krijgt je wel.
0: En is het een elftal of gewoon één of twee?
1: Hoeveel kinderen? Sowieso twee, minimaal twee.
0: Minimaal twee.
1: Ja.
0: Nou, moeder, als je luistert, ik word oma. Oh, ik?
1: Je
0: jij
1: moeder,
0: wordt oma? Sorry.
1: Ja.
0: Ja. Nice. Nee, ik vind het echt leuk. En
1: er zijn nog twee andere vrouwen.
0: Wat?
1: Ja. Een Romeinse dame met donker haar. Met best wel blanke huidskleur.
0: Serieus?
1: Ja.
0: Nou, dat is niet goed, denk ik.
1: Ik weet ook niet of ze helemaal van Nederland is. Een slank meisje.
0: Nou, ik heb een gekke toekomst wat horen. Dus.
1: En nog een laatste dame. Even kijken.
0: Ja, veel vrouwen.
1: Een Russische dame. Heel knap meisje. Licht, ja, een beetje blond of rossig haar, lang haar.
0: En zijn dat dan...
1: Ijdeltuit, heel erg.
0: Oké. En zijn dat dan vrouwen die dan even tijdelijk voor de leuk zijn? Of is het een... Of heb ik met die Surinaamse vrouw een toekomst?
1: Ja, soulmate is wel vaak, blijft wel vaak langer. Want dat is wel een hele mooie connectie. Meer potentie tenminste, maar je weet nooit hoe het leven natuurlijk loopt.
0: Nice. Nou, voor

0: toch? Of?
1: Ja, zeker wel, als het netjes blijft natuurlijk.
0: Ja, nee, geen zijn grenzen natuurlijk. Ja. Dat kan via 085-029-4x2. En zou je iemand kunnen readen op basis van een appje? Als
1: ja,
0: iemand een appje opstuurt?
1: Als ik, ja, en jawel.
0: En wat moeten ze dan een naam opsturen? Zeker, ja. Een naam sowieso? Leeftijd ook? Of?
1: Naam en leeftijd.
0: Oké, bij deze. Als jij een reading wil hebben van Dami, kan dat via Galaxy Radio. Dat kan via 085-029-4x2. Je moet je naam opsturen. En wat nog meer?
1: Leeftijd.
0: Leeftijd. Ja. Woonplaats eventueel?
1: Nee, geen woonplaats.
0: Okay, alleen naam en leeftijd. Oké, nogmaals, 085-029-4x2. Wil jij een reading hebben? Dat kan nu. Stuur je naam op en je leeftijd. En wie weet, krijg jij een reading? Dit is Rushan Raul Alejandro met Ayra Star. En wie weet zometeen, jouw reading.

0: Yes, Lucien, Alejandro en Ayra Star met... Sorry, ik ben helemaal flabbige gast, want Dami is nog steeds in de studio en het is gewoon een reader. Ze hebben net gereed en ik moet even bezinken, laten bezinken dat ik gewoon 3 vrouwen krijg. Een Surinaamse vrouw.
1: 4, zei ik, ja. Nou, een Surinaamse, ja, die wil je wel.
0: Zeker. Ja. Ja, ik ben niet vies van ze.
1: Nee. Ja, of dan volgende vrouw. Ja.
0: Nee, maar ik heb net gevraagd aan de luisteraars of zij een reading willen krijgen. En ik heb er 2, niet 1, maar 2 binnengekregen. En dan is aan jou de vraag welke je het meest aanvoelt. Of zullen we gewoon, ik heb een producent ook naast me. Weet je wat we gaan doen? Ik ga even een pen pakken. En dan gaan we gewoon... Want er zijn 2, ik heb er eentje, er zijn 2 mannen, denk ik. Ja, sowieso wel. Eentje is Elias, die is 25 jaar oud. En ik heb Lars, die is ook 25 jaar oud. Dus ik ga mijn producent vragen, wie wordt hem? Wie gaan we readen?
2: Maar Lars.
0: Lars? Ja. Oké, dan gaan we Lars readen. Lars 25. Wat heb je al van Lars te vertellen?
1: Lars 25. Media of zo, ik weet niet. Iets met media komt eruit bij hem. Het is een aardige man, een hele beleefde man. Hij heeft wel 2 kanten, kan ook wel rebels zijn. Kan soms wel van een feestje houden, van uitgaan. Lars. Volgens mij best wel slim qua werk en leren. Best wel een intelligent iemand. Dat zit in hem, dus dat hij best wel een hoog niveau heeft gedaan ooit misschien.
0: Oké. Lars, hoor je dat?
1: Ja.
0: Oké. Voel je nog? Oké. Zullen we gelijk, weet je, ik vind het een beetje lullig om die anderen ook niet te laten gaan.
1: Ja, Elias,
0: ja. Ja, Elias. Laten we Elias even erbij pakken. Elias 25.
1: Elias, ik weet niet, Molux hoor ik ineens bij hem. Ik weet niet wat of dat zijn eigen afkomst is of zo. Of dat, misschien een andere betekenis heeft.
0: Oké.
1: Wel gevoelige jongen, hè, heel gevoelig. Best wel straight to the point, maar best wel een aardige gast.
0: Oké.
1: En kan ook iets met sport hebben.
0: Misschien een sporter of zoiets.
1: Ja, misschien ooit een rol in zijn leven gespeeld.
0: Oké. Voel je nog verder?
1: En als ook soulmates komen ook bij hem op zijn pad.
0: Ja. Nice.
1: Adriana of Adriana of zo.
0: Is dat de naam die
1: je... Ja, Adriana of niet. Adriana of ja, zoiets.
0: Adriana. Oké, Elias, je bent bezig met Adriana. Ik hoor je. Nee, nice. Weet je wat we gaan doen? Ik ben helemaal... Wauw, ik heb dit nog nooit meegemaakt op de radio, dat ik gewoon sprakeloos ben. Je hebt me echt sprakeloos gemaakt, Dami. Nou, in ieder geval, ik wil je bedanken voor vandaag, voor de reading. Ik vond het heel leuk dat je bent gekomen. En waar kunnen mensen jou nogmaals vinden?
1: Spiritual Dami is mijn TikTok. Spiritual en Dami, D-A-M-I-M van Maria I van Isaac.
0: Oké, en zijn de readings dan gratis? Moeten ze betalen of moeten ze gewoon een berichtje sturen?
1: Ja, ze moeten gewoon een berichtje sturen. Okay.
0: Nou, jullie horen het. Als je een reading wil van Dami, kan je dat opsturen. En Dami, ik wens je een fijne avond.
1: Ja. Dank u wel.
3: Your summer hip hop station.
4: It's going down.
5: Rocking out the sun.
4: Whoa now.
3: Enjoy the summer on Galaxy Radio.

Tyson. Tyson fighting die pussy naar Tyson. Zij wil gestreken naar Iron, Iron. Mike, Iron, Mike, Iron, Iron. Oyster, what about your love life? Amazing. Ben vrijgezel en I'm dating. Praat niet aan mijn meid, zij steken. Zing ze mooie liedjes, the body.

0: Yes, Ooster met Super Amazing. En ik ben niet alleen, want ik heb ook nieuws voor jou natuurlijk. Want het is belangrijk dat je het nieuws bijhoudt. Dus bij deze. Joost, wat heb je mij te vertellen? Kan je me even uitleggen wat het nieuws van vandaag is? Wacht, hij loopt de hele tijd vast. Wat is er aan de hand van de... Heb jij wat gedaan, Dami? Volgens mij, de studio loopt een beetje vast. Weet je wat, ik ga van de plaat draaien daarna is het tijd voor nieuws.
1: The sun is shining. The drinks are flowing. And the vibes are coming straight from Galaxy.
2: We got that summertime feel!
3: Galaxy Radio. Your summer, your station.

0: Joost, we gaan het opnieuw doen. Take two. Jij hebt volgens mij het nieuws van mij, of niet?
1: Ja, inderdaad. En dan ben ik weer met een nieuwe Hit News Flash update. Bijna 30 jaar na de moord op Tupac is de rechtszaak in Las Vegas deze week officieel van start gegaan. Ex-bendeleider Kevvy D staat terecht en hij ontkent nog steeds dat hij het bevel voor de schietpartij heeft gegeven. Central Cee heeft een opvallende nieuwe track gedropt. Hij is namelijk voor Coca-Cola en de Engelse eredivisie, de Premier League. Het nummer heet The Team en is een ode aan zijn liefde voor voetbal. NBA Young Boy Never Broke Again liet deze week tijdens een interview verrassend weten dat hij definitief in Zuid-Korea is gaan wonen. Hij zegt dat hij nooit meer terug wil naar Amerika. We zullen zien. Never say never. Oké, Ice, dat was hem weer. Een nieuwe Hit News Flash.
0: Hey,

DJ Dylan, ADF Antje en Karel met Puna Kante, als ik het goed zeg. Ik zit even te kijken naar de klok. Het is inmiddels 22:58. Ik moet helaas afscheid van jou nemen. En ik zeg je eerlijk, het was vandaag weer een lijpe show. Ik heb een reading gehad. We hadden het. Mijn baas kwam even langs. Die ging even op de vingers tikken van ijs. We moeten even een gesprek voeren met elkaar. Dat vond ik ook een beetje spannend. Dus vandaag is het een beetje hectisch. Maar we hebben het weer gedaan. Donderdag ben ik weer van 9 tot 11. Hopelijk jij ook. Als je naar Waggy zit, rij veilig naar huis. Als je thuis zit, slaap lekker alvast. En als je vast zit, je komt binnenkort te vrij. Dat voel ik aan. Dat zei daarmee ook tegen mij. Fijne avond. Dit is Dave en Tim's Raindance. Tot donderdag.

0: Danny hier van Flava in Ja Ears. En aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 heb ik een interview met Mighty Mai van de High and Mighty. En die ken je misschien nog wel van deze. En misschien ook nog wel van deze. Nou, aanstaande zaterdag heb ik daar dus een interview mee. En dat hoor je dus hier op Galaxy Radio tussen 12 en 2.
1: Booms, booms, you know what I'm saying? This is...
2: This is the sound!
1: Galaxy Radio.
2: Turn up that hip-hop,
3: hip-hop.
4: Ballin' hard on another hemisphere. Somebody

0: us to him.
1: On FM, DAB, online, and on our free radio app.
2: Bring the real
3: hip-hop
2: back.
4: Bring the hip-hop back.
0: And back.
1: With more bangers on Galaxy Radio.
4: We wreck the culture.
0: Tuesday, right? That's Ice's Night. Every Tuesday from 9 p.m. on Galaxy Radio.
5: Check out the
6: music.
7: Next.
0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall is coming up in a few minutes.
1: Galaxy Radio.
8: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
9: Ahoy!
8: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: 085 744 4774.
1: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 11 p.m.
2: Dit is de Galaxy Nieuwsupdate. Ben-Gvir, een ultra-rechtse Israëlische minister, deed in een podcast de oproep om dagelijks 30 tot 40 Palestijnen in Gaza te doden. Met deze uitgesproken en radicale standpunten toont hij zijn verzet tegen een mogelijke wapenstilstand met Hamas. De uitspraken vallen samen met de verkiezingsperiode in Israël. In juni werd een vrouw in de bos door twee mannen klemgereden, mishandeld, toegeschreeuwd en bespoten met rode verf. De politie hield een tweede verdachte aan, een 41-jarige man uit Den Bosch. De eerste verdachte is een 43-jarige man aangehouden op 4 augustus. Mogelijk hangt het geweld samen met de geplande asielopvang voor minderjarige asielzoekers in Engelen. De Franse minister David Amiel wil AI-aanbieders inzetten om cyberaanvallen te detecteren na een hack bij de Franse Belastingdienst. Daarbij wordt start-up Mistral genoemd als kandidaat. Bij de hack in juni en juli werden gegevens van 678.000 belastingbetalers gestolen. Belastingdiensthoofd Amélie Verdier meldde maandag een tweede datalek dat nog wordt onderzocht. In de Amerikaanse staat Pennsylvania zijn 14 mensen aangeklaagd wegens grootschalige cocaïnehandel op Penn State University. 13 verdachten zijn studenten of oud-studenten. Leiders Agostinho Abbacello en Thomas Robinson reisden regelmatig tussen Philadelphia en New York om cocaïne op te halen. Aspirantleden van twee studentenverenigingen moesten de drugs als ontgroeningsritueel versnijden en verpakken. En dan nog het weer. Vanavond komen naast wolken ook enkele opklaringen voor. Verder is het op veel plaatsen een tijdje droog, maar een lokale bui is niet uitgesloten. Vannacht gaat het vanuit het westen af en toe regenen. Bij een zwakke tot aan zee matige of vrij krachtige zuidwestenwind daalt het kwik naar 14 tot 17 graden. En tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
3: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
4: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture. Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 12 a.m. Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 1 a.m. Galaxy Radio.

to represent. Galaxy Radio, Sunshine Bars and Beats.